Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn, hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen.

Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren.

autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de Titi in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
2: Jazeker, houden wij het vol.
3: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
1: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
3: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
4: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben... Ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: een goed begin. En dat gebeurde vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
2: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als...

0: Ja, een feest. Ja, ik was eigenlijk helemaal vergeten te vertellen dat u luistert naar Brunch, editie Brummen-Voorst. En dan hebben we dit
1: is Brunch.
0: Bij.
1: Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.
0: Ja, dat heb je dan op zo'n dag als vandaag. Oh, er gebeuren hier allerlei dingen op mijn schermen die niet helemaal de bedoeling waren. Welkom. Wat gaan wij in ieder geval 2 uur brunch hebben voor u? Gisteren zaten we met de collega's, ik ga dan mee als we op locatie gaan om te zorgen dat we technisch het een en ander kunnen oplossen als er wat misgaat. En er ging gisteren wat mis, maar door omstandigheden hadden wij een locatieuitzending op een andere locatie dan waar we geweest zijn. En uiteindelijk zijn we aan het Heerderstrand geweest. En dan denkt u, wat een hitte moet dat geweest zijn. Ik moet u zeggen, het was heerlijk aan het water. Ze hadden een plekje gekregen van de beheerder, lekker onder de bomen. Ook gedurende de uitzending van 9 tot 12 uur bleven we uit de zon. Dus dat was voor ons een heerlijkheid, zal ik maar zeggen. En we hebben een heerlijke locatieuitzending kunnen maken. Ook daar, het programma was wat passen en meten om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar goed, het belangrijkste is dat het uiteindelijk is gelukt. Wat hebben wij het komende uur voor u? En daar zitten ook een paar dingen tussen. We hebben bewust niet even van tevoren gebeld. Maar we horen het vanzelf. U heeft overal reclame gezien in de omgeving van de internationale autocross top. Die in Terwolde aanwezig zal zijn. Wat dat betreft begint dat spektakel vandaag, op de vrijdag volgens mij. Maar goed, we gaan het straks horen van Sam van Middendorp, die verantwoordelijk is voor de pers en de communicatie. Verder een onderwerp dat we vorige week hadden doorgeschoven. Wat nou ook niet echt dat je denkt, bij deze temperaturen start een eigen de bibliotheek in Brummen. Heeft een eigen zadenbibliotheek gestart en een pluktuin. Dus we gaan daar van alles van horen van Marielle. En als laatste onderwerp in dit uur gaan we met Walter van Os bellen. Hij is natuurfotograaf en hij krijgt een foto-expositie. En er is aangekoppeld een fotowedstrijd, als ik het goed begrijp. Maar daar zullen we het een en ander van horen. En dan hebben we na het nieuws van 12 uur nog een aantal onderwerpen voor u. Mochten er meldingen binnenkomen van afgelastingen of Herman is er gelukkig weer. Want u weet, vorige week moest ik het alleen doen. Maar hij is er weer. Wie weet komt hij nog afgelastingen tegen waarvan die denkt, dat is toch wel nuttig om te melden hier bij Voorst Veluwezoom. Maar zoals gezegd, afgewisseld met gezellige muziek.

0: celui qui t'a aimé. Het was vannacht ruim drie uur. Toen moesten ze er nog over besluiten. Maar ik heb begrepen dat er een positief bericht uitgekomen is. Sam, goedemorgen. Het gaat door.
1: Zeker, ja.
0: Of was het 3 uur vanmorgen? Want het heeft wel wat spreekdubbeltjes gekost, of niet? Om tot zo'n besluit te komen.
1: Nou, het was wel een beetje chaos de afgelopen dagen. Mijn vader is de voorzitter van de vereniging, dus ik heb er het een en ander van gekregen. Maar volgens mij, zolang de gemeente niet oplegt dat het niet door mag gaan, kun je onder voorwaarden gewoon doorgaan.
0: Okay,
1: en op zich zijn de autokosten ook wel wat gewend.
0: Nou, dat dacht ik later ook. Die zitten met de kont bijna bovenop de motor. Dus als ze een... Hoeveel rondjes doen ze in zo'n heat?
1: Een stuk of 6, 7, 8. Ligt een beetje aan welke wedstrijd het is.
0: Ja, ja. En dan,
1: De warmte zit vooral in het wachten aan de voorstart. Je moet op tijd klaarstaan.
0: Ja.
1: Er kan nog wel eens wat gebeuren op de baan, waardoor je dan best wel lang klaar moet staan.
0: Ja.
1: En dan zit je al in die overal, in die auto.
0: Ja, vooral die overal, hè. Die wordt zo warm. Ik herken dat ook wel een beetje van het motorpark altijd, met dit soort weer. Ja, een beetje tuin bij jullie is verplicht, uiteraard. Maar in ieder geval val je snel af dan, toch?
1: Precies, ja. Maar tijdens het rijden zelf schijnt het zo hard te gaan dat het verkoelend werkt.
0: Oh ja? Heb je geen persoonlijke ervaring op dat gebied?
1: Ik heb zelf nog nooit gereden.
0: Nee?
1: Nee.
0: Het staat
1: wel, maar...
0: Ja, maar het is niet iets wat je, zeg maar, uitdagend bekijkt van ik moet ook. Zo'n virusje, want ik hoor dat het in de familie zit.
1: Ja, en nou, ik heb er heus wel eens over nagedacht, maar ik verwacht weinig talent bij mij. En het idee dat je niet echt kan oefenen staat me niet zo aan. Je moet meteen de baan op en
0: Ja. weinig keus om het eerste foutje te maken, want je staat gelijk achterstevoren. Ja.
1: Precies, ja.
0: Hey, en opvallend was in het persbericht, internationale autocross top is in Terwolde. Is dat bijzonder?
1: Je hebt in de autocross verschillende soorten kampioenschappen. Je hebt Nederlands kampioenschappen, Europees kampioenschappen en je hebt autocross masters.
0: Ja.
1: En masters is dan meer een, nou, laten we zeggen, Benelux en Duitsland hoek van Europa. Soms komt er wel eens een Europese rijder testen voor een EK. Maar het zijn vooral Belgen en Duitsers die dan opkomen.
0: Nou, dan zit in ieder geval het eten zit goed met de barbecues. Dat begrijp ik dan wel.
1: Daar ga ik
0: van. Hey, toch is het een behoorlijk groot evenement. Want 250 coureurs en dan alle teams die meegaan. Ja, sommige bestaan uit 3 man, maar er zijn er ook bij. Die zijn toch wel redelijk professioneel, zou ik maar zeggen.
1: Ja, zeker. Er lopen duizenden mensen rond in een weekend. Ja.
0: Het begint vandaag, maar dat betekent dat als... Even kijken hoor, het evenement al om 10 uur. Nee, om 7 uur gelukkig. Ik vuiltje omhoog. Maar dat betekent dat vandaag eigenlijk alle teams beginnen aan te komen? Of werkt dat niet zo?
1: Ja. Ja, vandaag gaat dan om 10 uur de kassa open. En dan staat er altijd al een enorme rij aan de weg. En die komen 1 voor 1 het terrein op. Die moeten opbouwen, alles klaarzetten. En daar zijn ze vandaag mee bezig.
0: Ja.
1: En dan vanavond is er wel een aparte wedstrijd. Dat is normaal gesproken een duur race van zo'n 2 uur. Waarbij je pitstops mag maken en dergelijke en mag wisselen van coureur. Maar die is vanwege de hitte wel ingekort. Het laatste wat ik heb gehoord is nu 3 keer 20 minuten. Maar dat zou nog kunnen veranderen op basis van het
0: weer. Ja, ja.
1: En dan morgen begint echt het Autocross Masters evenement.
0: Ja. Met een fantastisch programma met eigenlijk elke keer een hoop herrie en dergelijke. Je hebt het, zei je, deels meegekregen, een beetje de hectiek van de afgelopen dagen, zal ik maar zeggen. Heeft het evenement echt onder spanning gestaan of was het toch meer van, hoe zorgen we dat iedereen op tijd zijn natje heeft? Want...
1: Nou, ik... Op zich zijn we wel wat gewend. Autocross is een zomersport. Het gaat door heel Europa, ook in nog warmere landen. Dus temperaturen boven de 30 graden, dat is allemaal zo gek niet voor autocrossers. En je staat natuurlijk wel een stuk buiten de stad. Het waait daar lekker. Dus ja, mensen zijn daar wel... Je weet wel wat ze moeten doen.
0: Nee.
1: Alleen ja, toen het code oranje en code rood op een gegeven moment werd, dan wordt het natuurlijk wel anders. Dat hebben wij ook nog niet eerder meegemaakt.
0: Nee.
1: Maar dat gebeurde zo last minute dat we dan wil je niet meer dan wil je het niet meer cancelen zo op het laatste moment. Dus als
0: want dan zitten de mensen op midden in Brabant onderweg naar jullie toe en dan
1: en alles is al opgebouwd, alle kosten zijn al gemaakt.
0: Ja.
1: Dus
0: Nou ja, daarom vind ik ook zo'n... ik hoorde vanmorgen dat de DEFCON besloten had om helemaal de boel te cancelen. En toen dacht ik ook, ik hoop toch dat je een goede verzekering hebt op zo'n moment. Het zal ook wel overleg met de verzekering geweest zijn om het te doen. Maar het heeft toch wel de nodige consequenties. Het is niet voor de eerste keer dat jullie het organiseren, denk ik, hè?
1: Zeker niet. Nee, ik geloof dat we vorig jaar ons 30-jarig jubileum hadden.
0: Oh, dus kijk eens aan.
1: Ongeveer zoiets is het.
0: Oh, dus eigenlijk gaat het draaiboekje is klaar. Dus eigenlijk 2 vingers in de neus, 3 weken voor die tijd starten we en dan is het klaar.
1: Ik denk dat jullie wel een paar mensen mee voor het hoofd stoot. Maar mij
0: neem me niet kwalijk. Dat is niet helemaal de bedoeling.
1: Nee, het is echt wel een flink evenement om te organiseren. Er zijn mensen wel echt druk mee bezig. Maar inderdaad, er is een draaiboek en 90% kan op de automatische piloot.
0: Ja, ja.
1: Maar het is wel, ja, je hebt veel vrijwilligers nodig. En het moet wel elke keer maar weer helemaal rond worden gemaakt.
0: Ja.
1: Het is wel veel werk.
0: Sinds die was nog niet helemaal actief. De Flexpool moet daar een mooie oplossing ook voor bieden, heb ik begrepen, bij zorg en welzijn. Dus. Publiek, hoe gaat dat eigenlijk? Is dat ook, of is dat toch een soort inkruid die er dan is en ja, extern zie je niet zoveel publiek aankomen?
1: Er komt zeker wel publiek en daarbij is het weer heel bepalend. Ik ben bang dat het nu wat aan de warme kant is, maar op zich zondag zou je nog wel wat publiek kunnen verwachten. We vinden het altijd heel leuk als mensen komen kijken en tegelijkertijd merk je dat het wel moeilijk is om inderdaad wat uit die in-crowd groep te komen. Mensen hebben ook wel bepaalde vooroordelen over autocross en hebben er zo hun gedachten bij, maar op het algemeen zie je dat als mensen wel komen kijken dat ze heel positief verrast zijn en onder de indruk ook zijn van hoe groot het is en hoe professioneel en ja, wat er allemaal te zien en te beleven valt.
0: Ja. Ja, ik mag ook altijd wel graag op een hoekje even kijken. Meestal komen we weer natuurlijk. Wij zijn vrijwilliger, dus we komen altijd weer tijd tekort. Het is niet anders bij zo'n omroep. Ja, was het maar waar, zeggen wij wel eens. Het betekent ook, het klinkt natuurlijk heel mooi, internationale autocross. Maar we hebben ook gelukkig een aantal goede vertegenwoordigers hier uit de regio, hè?
1: Zeker, ja zeker. Ik heb de eerste wedstrijd van het Masterskampioenschap is verreden nu. Ik heb op basis daarvan eens even in de standen gekeken. En we hebben toch wel een stuk of 6-7 coureurs die nu in de top 5 staan van het klassement op basis van die eerdere prestatie. Dus dat wordt heel leuk dit weekend om te kijken of ze weer punten bij elkaar kunnen rijden.
0: Ja, en je zegt het is typisch iets wat in de zomer plaatsvindt. Hoeveel wedstrijden behelst zeg maar de complete competitie dan? Want ik neem aan dat het een soort rond reizend circus is.
1: Ja, ja, dat heb je goed. Ja, het zijn 5 weekenden in Nederland en België.
0: Oh,
1: en dit is de tweede van de 5.
0: Oké. Okay. Klopt het dat het... ik weet niet waar ze heen gingen. Ik kwam gisteren ergens... dat was in Apeldoorn. Een trekker met caravans erachter tegen. Waren die op weg naar jullie of hebben ze die een ander evenement voor ogen? Een stuk of 6, 7, 8 waren dat er.
1: Nou, dus is goed mogelijk dat ze onderweg naar de Wolde waren.
0: Ja, ja.
1: En vaak grote opleggers en grote wagens.
0: Ja. Sam, zo te horen, toch wel zin in, ondanks de warmte. Dus goed voorzien van vocht, denk ik dan maar. En bier is dan niet het handigste, heb ik begrepen. Want dan slaat de alcohol echt toe, geloof ik.
1: Ik ga het afraden, ja.
0: Ja, precies. Sam, wat zijn we voor het publiek? Vanaf hoe laat kan men eigenlijk terecht? Vanavond vanaf 7 uur voor 3 keer. Eigenlijk een hele overzichtelijke race wordt dat dan. 3 keer 20 minuten is mooi overzichtelijk.
1: Ja.
0: En dan vanaf zaterdag en zondag, hoe laat begint het festijn en hoe laat is het ongeveer afgelopen dan?
1: We beginnen om 9 uur 's ochtends, beide dagen. Dat is best wel vroeg, maar de reden daarvoor is dat we echt ons best moeten doen altijd om voor het donker klaar te zijn. Zoveel wedstrijden zijn er te rijden.
0: Ja.
1: Dus daarom 9 uur beginnen, maar het is geen enkel probleem om rond lunchtijd of nog later uit te komen. Ik verwacht op beide dagen de finales vanaf einde middag ongeveer.
0: Ja, ja. Tegenwoordig hoort dat een beetje bij een evenement. Ik hoef geen eten mee te nemen, want mogelijkheden genoeg?
1: Zeker, maar als je echt een fijnproever bent, zou ik toch je eigen eten nemen.
0: Subtiel omschreven. Die neem ik voor je over. Hey Sam, zijn we nog iets vergeten wat je van belang vindt om in ieder geval te roepen?
1: Nee, ik las hier en daar dat je kaart verkoopt via de website, maar dat is niet zo. Dus gewoon bij de ingang en je kunt pinnen of contant betalen. €15 voor een dagje.
0: Oké.
1: Okay. En kinderen gratis.
0: Ah, kijk aan. En dan heb je eigenlijk... En dan is ook bijvoorbeeld het Rennerskwartier gewoon toegankelijk? Of,
1: Ja, zeker.
0: Oh, kijk aan. Dat is altijd leuk.
1: Ja, dus
0: leuk.
1: Je loopt echt tussen de auto's door en je ziet teams sleutelen. En ook voor kinderen is het echt wel heel spectaculair om te zien, denk ik.
0: Ja. Sam, dan wens ik jullie vanaf dit moment heel veel genoegen, heel veel plezier. Vanavond zeker. Ja, en laten we hopen dat het de komende dagen in ieder geval te doen is. En ja... jij zei van ja, ik kan eigenlijk niet oefenen. Er is ook volgens mij een damescompetitie, toch? Of niet?
1: Nee, zeker niet. De dames rijden gewoon met de mannen mee.
0: Oh, die rijden gewoon met de mannen mee. Want volgens mij neemt dat wel toe, het aantal vrouwelijke coureurs.
1: Ja, nee, er zijn er genoeg. En ook er is nu een klasse vanaf 6 jaar. Echt heel jong. Nou, daar rijden hartstikke veel meisjes mee. Dus de toekomst ziet er positief uit.
0: Ja. Nou, dan denk ik dat voor jou alleen maar overblijft om als mascotte rondgereden te worden op die auto's. Het is niet anders. Hey Sam, dankjewel. Ik wens je heel veel plezier. En tot een volgende ronde, zeggen we dan altijd maar.
1: Dankjewel.
0: Jo, goed weekend. Doeg.
1: Doeg.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Ja, het dorp van Wim Sonneveld. En eigenlijk, ja, het is wel een bijzondere dag wat dat betreft zo met die warmte. Want dan ga je het over onderwerpen hebben die waar, ja, water moet er vooral bij. En dat, volgens mij is dit nou niet bepaald de periode om dingen in je moestuintjes te gaan zetten. Maar we gaan er toch over praten, want ja, er gebeurt toch wat leuks bij de Biep in Brummen. En daarvoor hebben we aan de telefoon Marielle. Marielle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De zadenbibliotheek. Wat is dat voor ding? Hebben jullie dan zo'n rijtje van die dingen staan en dan kan ik een zaad lenen voor een periode van 3 weken?
1: Nou, grappig. Ja, je kan er wel wat meenemen. Maar bij de bibliotheek normaal gesproken leen je altijd. Maar ja, het leukste van deze zadenbibliotheek is dat je het leent, maar eigenlijk neem je het gewoon mee en je brengt het niet terug. Ja, misschien breng je een keer wat terug als een mooie bos bloemen. Ja. Maar inderdaad, in de bibliotheek staat nu een fysiek een kast met allemaal zaadjes. Die iedereen die in de bibliotheek komt, kan een zaadje of een zakje meenemen.
0: Maar betekent dat dan dat zeg maar, daar ook nog een soort circulatie zit? Dat mensen die zaadjes meenemen ook weer zaadjes kunnen inleveren? Of is het,
1: ja,
0: het gaat maar één kant op?
1: Ja, nee, het hoeft niet inderdaad van, er zitten geen voorwaarden aan. Het is geen voorwaarde van, als jij een zaadje meeneemt, dat je ook weer wat terug moet brengen. Juist niet. Het is, want ja, het gaat, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld op een balkon, die geen tuin hebben, maar alleen een balkon.
0: Nee,
1: en willen graag wat beginnen. Dus die hebben gewoon niets te geven. En het hoeft ook niet. Het is juist zo mooi nu dat het is, iedereen kan wat halen. Mensen kunnen wat brengen. En er zitten geen voorwaarden aan.
0: Nee. Hoe kwam het dat de bibliotheek in Brummen vond dat ze iets aan de zaden moesten doen?
1: Nou, ten eerste hebben wij natuurlijk een hele mooie tuin achter een mooie tuin. We hebben een tuin, een grasveld achter de bibliotheek liggen. En dat, die ligt midden in, ja, in een soort van toch wel een woonwijk. En dat zou mooi zijn dat iedereen daar gebruik van kan maken.
0: Mm-hmm.
1: En collega's hebben het erover gehad. En ja, en soms gebeurt het gewoon dan toch weer iets. Je hebt het ergens over. En dan komen er zomaar 2 mensen, enthousiastelingen in de bibliotheek. En die stellen voor van, goh, wij zouden graag iets van de zadenbibliotheek willen beginnen. Nou ja, en dan is het zaadje natuurlijk al geplant. En dan is het een kwestie van een beetje, nou ja, symbolisch water geven. En dan gaat het verder groeien.
0: Ja, ik zou oppassen met al die boeken om dat te doen. Heb jij al, want jullie zijn inmiddels al een tijdje actief. Dus je staat regelmatig voor de kast. Heb je daar al zaden tussen zien zitten waarvan je denkt, hey, dat is leuk?
1: Nou, dat kan ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3 zeggen. Maar die zijn er ongetwijfeld. Maar het mooie van deze zadenbibliotheek is wel ook dat het een opstart is naar onze tuin. Want wij willen deze zomerperiode willen we vooral gebruik maken om ideeën op te halen. Want de zaden, het is natuurlijk al wat ik al zei, je zaad iets en dan moet wat uitkomen. Maar dit is een mooie start om de tuin achter bij de bibliotheek ook dat iedereen daar gebruik van kan maken. Dus we willen deze periode gebruiken om ideeën op te halen met de buurt, met de mensen in Brummen van, goh, wat zouden jullie graag willen? Hoe zien jullie graag die tuin ingericht? En dan zitten we te denken bijvoorbeeld aan bakken met planten, met groenten, met bloemen, noem maar wat op. En dan is het voor en door de buurt. Dus iedereen die daar ideeën heeft, die groene handjes heeft of geen groene handjes heeft en graag groene handjes wil krijgen. Om daar met z'n allen gewoon wat moois neer te gaan zetten.
0: Ja, nou heb ik natuurlijk weer 1 handicap. Ik ben nooit bij jullie pand geweest. Dus dan denk ik, je hebt het over een tuin. Hoe groot is een tuin? Is een schoolplein groot of zo? Die jullie daar ter beschikking hebben?
1: Ja, zeker wel. Zeker wel. En we willen er ook gewoon een gezellige plek van maken. We willen er ook picknicktafels neerzetten. Dat mensen er gewoon gezellig samen koffie kunnen drinken. Zoals nu is het natuurlijk, nou ja, het is natuurlijk veel te warm aan de op. Er zijn natuurlijk mooie. Er komen er nog ongetwijfeld heel veel mooie dagen aan.
0: Ja.
1: Dat mensen ook met een kopje koffie even in de tuin kunnen gaan zitten. Misschien picknicken in de tuin. Noem maar wat. We willen er gewoon eigenlijk een plek van maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze het middel is dan ook inderdaad het samen tuinieren. Maar vooral een plek waar mensen elkaar kunnen spreken.
0: Ja. Nou las ik in het persbericht ook iets aardigs. Dat, ik probeer me dat dan voor te stellen hoe dat er gaat. Vroeger hadden we schooltuintjes. Ken jij dat nog? Bestaat dat trouwens nog? Volgens mij niet. Dan had je van de lagere school uit had je schooltuintjes. Dan moest je 's middags schoffelen en dan had je boontjes, sla, Oh ja, wat was ook altijd favoriet, waren die rode dingen. Die
1: aardbeien?
0: Nee, niet aardbeien. Die andere, ja, paarsrood. Hoe heette die krengen ook alweer? Nou ja, goed. Ik las dat ik bij jullie ook een vierkante meter tuin kan adopteren. Alleen daar gaat dan maar een bescheiden hoeveelheid groente in, denk ik dan. Want één vierkante meter is niet zo heel groot, toch?
1: Nee, maar het gaat ook vooral... Ik bedoel, het is ook geen volkstuin. Hè? Het gaat erom dat mensen bijvoorbeeld inderdaad... Je kunt er heel goed kruiden, kun je natuurlijk ook in een... Ook al heb je een bak van 1 vierkante meter... Dan kan je natuurlijk ook je kruiden kun je daarin kwijt. Nou ja, hoe leuk is het dan om even een kopje warm water te halen... En je knipt even wat muntblaadjes af... En je hebt ter plekke nou ja, een ongelooflijke verse thee. En dat is natuurlijk ook heel mooi om deze bakken voor te gebruiken.
0: Jij bent heel enthousiast, hè?
1: Ja. Ja, ik vind het gewoon, weet je, het is zo eenvoudig. Je hebt gewoon een tuin er liggen, die ligt eigenlijk, ligt nu alleen gras en de gemeente die maait hem af en toe. En hoe mooi is het dat om daar met z'n allen daar gewoon iets moois te creëren. Ja.
0: Als ik daar zit te luisteren, denk ik, ja, nou ja, ik vind het sowieso dat we veel meer moeten doen, want overal die tegels in. Ik begrijp het waarom mensen het doen, maar ja, het is toch zo jammer vaak. En ja, als je dan inderdaad alleen maar een balkonnetje hebt, is het vaak al een beetje woekeren met de ruimte. Als je, ik heb ook een vrouw die probeert er in ieder geval altijd wat gezelligs van te maken en ik geniet daar ook van.
1: Mooi.
0: Ja, alleen ja, kruiden, zover zijn we nog niet gekomen, maar ja, het zal wel met de ligging te maken hebben. Het loopt inmiddels al, het project dus, hè?
1: Ja, nou ja, in die zin, het loopt de zarenkast, dat loopt inderdaad in de bibliotheek. Ja. En de volgende stap is inderdaad het initiëren van een prachtige tuin achter. En dan willen we gewoon deze zomerperiode gebruiken om ideeën op te halen, om het echt concreet te maken. En dan het heeft toch geen zin om nu wat te planten, te poten, noemen wat. Dus daar willen we het echt het najaar voor gaan gebruiken. En het mooie is misschien alvast een opstart. We hebben 26 september hebben we ook het initiatief om een burendag te organiseren. Samen met de bibliotheek en Stichting Welzij Brummen. Ja. En daar willen we ook vooral ook deze de buurt... moestuin, of we moeten nog een mooie naam gaan bedenken... Ja. Om daar ook nog een goede promotie voor te geven.
0: Is het de tuin is dus, die hoort bij de bibliotheek... of is het gewoon een openbare tuin, even voor de helderheid?
1: Hij hoort bij de bibliotheek, maar je kunt wel gewoon een makkelijke... Er zit geen hek bij, dus je kunt er gewoon
0: maar
1: bijkomen.
0: Ik zou me gewoon even af te vragen van... het komt vanuit de bibliotheek om dit te doen. Nou weten we zo langzamerhand dat de bibliotheek... moet tegenwoordig een soort duizendpoot zijn van de overheid... Mm-hmm. Om allerlei dingen te doen.
1: Ja.
0: Dus een tuin erbij, waarom niet, zeggen we dan maar. Hoe is er gereageerd door... Ja, waarschijnlijk is er bijna continu de plank leeg van de zaden.
1: Nou, er wordt inderdaad grif gebruik van gemaakt, inderdaad. En hoe moet ik zeggen, nu is het natuurlijk veel te warm. En helaas hebben we toch, de bibliotheek is vandaag ook dicht. En morgen even wel met de warmte. En, maar het gaat zeker inderdaad. Regelmatig komen er... Het was wel grappig, want een poos geleden hadden we een overleg met voor de burendag. Er was één buurvrouw bij en die hoorde het van de zadenbibliotheek. Nou, binnen een half uur was ze met een hele handvol... Met allemaal zaden voor het zadenkastje. Dus het is gewoon wel heel leuk als je het... Dat er toch heel veel enthousiasme voor is.
0: Ja, zeker. Je zegt, het is typisch een beleidse woord, hè? Ideeën ophalen. Ik hoor tegenwoordig in. Vroeger hadden we gewoon een idee om te kijken wat mensen ermee zouden willen. Maar tegenwoordig halen we allerlei dingen op. Ik hoor dat wel vaker terug. En dan in allerlei gebieden wordt dat van elkaar geleend. Zitten daar al leuke dingen bij dat je zegt, hey, daar hadden we inderdaad niet aan gedacht. Want jullie zijn natuurlijk al langer met dat project bezig.
1: Nou ja, bijvoorbeeld tegenover de bibliotheek zit wonen mensen in appartementen. Nou, die hebben natuurlijk, en sommige mensen maken gebruik van een rollator of noem maar wat.
0: Ja.
1: En ja, ik zie je zo voor je dat een oudere dame of heer, die zou niet zo makkelijk door de knieën kunnen gaan om te gaan schoffelen. Dus hoe leuk is het dan bijvoorbeeld ook om bakken op verschillende hoogtes te hebben. Dus er waren ook al ideeën die binnenkomen. Dus dat ook de tuin voor iedereen toegankelijk is. Ook al ben je niet zo mobiel of ook al kun je niet zo makkelijk op de grond het onkruid eruit halen. Maar dat het wel, dat je ook wel op staanhoogte kunt werken. Nou, dat zijn natuurlijk wel hele leuke ideeën die natuurlijk al binnengekomen zijn.
0: Ja. Aanmelden voor hulp of voor het adopteren van een moestuintje kan eenvoudig door.
1: Gewoon een telefoontje naar de bibliotheek of een mailtje. Maar je kunt ook gerust even gewoon in de bibliotheek van Brummen even binnenlopen en vragen van, god, wat zijn de mogelijkheden? En mijn collega Jolanda staat, jullie en Petra staan, iedereen graag te woord.
0: Ja, en denk ik, misschien buiten mijn boekje, maar het is handig voor mensen die toch altijd al leuk vonden om, om zaadjes te verzamelen van hun eigen bloemen en zo, om die bij jullie af te geven. Ik neem aan dat het zo
1: zeker
0: werkt.
1: Heel graag, ja. Graag.
0: Ja, want dat,
1: en ik wil heel veel even nadrukken, oh, heb je geen groene vingers? We hebben ook mensen, het zou toch leuk zijn als mensen kunnen meedenken over iemand die bijvoorbeeld handig is met hout, om bijvoorbeeld een bak te kunnen maken of iets, of een misschien wel een picknicktafel, noemen we wat. Dus wij willen, we denken gewoon heel breed. Dus alsjeblieft, hoeft geen groene vingers te hebben om gewoon hierin leuk mee te kunnen denken.
0: Ja, en dan als het allemaal een beetje goed wil lukken, dit jaar ideeën ophalen. En dan volgend jaar zit alles op tijd in de grond. Dus dan aan het eind van de zomer hebben we mooie pluktuinen.
1: Ja, we hopen dat volgend jaar te kunnen oogsten.
0: Ja,
1: dat
0: is dat altijd spannend.
1: Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja. Mariel, volgens mij hebben we alles wel een beetje bij de kop gehad.
1: Ik hoop het, ja.
0: Dan dank ik je voor je tijd. En eigenlijk heel veel succes. En deze dagen, doe het rustig aan. En zo gauw het weer kan, de sproeiers maar... Oh, nou zeg ik iets verkeerds, want dat vindt het waterschap niet leuk, geloof ik. Als ik dat de sproeiers weer, maar kom goed. Hé, dankjewel voor
1: heel graag
0: dankjewel voor je tijd en tot de volgende keer, hè.
1: En dankjewel jullie ook.

chanson si elle s'est révélée qu'ils m'auraient pu dire honte.

Inshallah, Salvatore Adamo was dat. Ja, gisteren hadden we dat ook. Grote evenementen die worden uitgesteld. Of in ieder geval gaan dit weekend niet door. Vanmorgen in het nieuws konden we horen dat een van de grotere evenementen, namelijk DEFCON, ook in zijn geheel is gecanceld voor dit weekend. En afgelopen week bereikte ons het bericht, zoals we dat dan netjes noemen, van het Brummens Mannenkoor. Want wegens het warme weer en ja, natuurlijk het publiek wat daar vooral ook bij een Brummens Mannenkoor hoort, heeft men moeten besluiten om de feestdag van het Brummens Mannenkoor af te gelasten. Oftewel, zaterdag 27 juni zou het Brummens Mannenkoor in de buitenlucht op en rond het Marktplein haar 50-jarig jubileum vieren met de Brummense inwoners en andere fans. Door de verwachte hoge temperaturen dat weekend vindt het bestuur het helaas niet verantwoord om haar muzikale activiteiten op die dag door te laten gaan. Er is dan ook besloten om die af te gelasten. Gezocht wordt naar een nieuwe datum in het najaar. En u weet, het Brummens Mannenkoor heeft een stuk financiering uit de Boekenzaak aan de Gravenstraat. En die is wel gewoon open om mensen te ontvangen. Ongetwijfeld hopelijk in een wat koelere omgeving dan misschien op dat moment buiten. Eens even kijken wat wij hier nog hebben liggen aan berichtjes. Niet zo gek veel. Dus we gaan zo bellen met Walter van Os. Want ja, een natuurfotograaf, dat is altijd iets heel bijzonders.

0: De letter was dat van de Box Tops. We hebben aan de telefoon inmiddels Walter van Os. En ja, hij is, dat is wel leuk. Ik krijg altijd een, zoals dat heet, een sheet. En daar staat dan op, functie natuurfotograaf. Dus laten we met de eerste vraag beginnen aan Walter. Walter, goedemorgen. Doe je het voor je beroep of voor je vrije tijd?
1: Nee, voor mijn vrije tijd.
0: Voor je vrije tijd.
1: Voor mijn beroep medewerker in de supermarkt. Dus heel wat anders.
0: Kijk, dat is inderdaad heel wat anders. Want natuurfotograaf, ik heb daar altijd wel respect voor. Want om echt een mooie foto te maken, dat is meestal geen toevalstreffer. Hoewel soms moet je toch even toeval treffen als het gaat om welke dieren. Maar het vraagt nogal wat inspanning, of niet?
1: Ja, dat klopt, zeker. Ja, je ziet soms momenten dat je denkt van ja, daar kan ik wel iets mee.
0: Of gemist.
1: En vaak ga je met een mooie moment naar huis, maar niet dat moment wat je in je hoofd hebt, zeg maar. En, dat houdt je op de benen. Dat geeft ook een soort drive om door te gaan, zeg maar.
0: Wanneer is voor jou een moment ontstaan om te zeggen, nou, hier ga ik mijn vrije tijd in stoppen?
1: Ja, nou, het is eigenlijk begonnen toen mijn oudste dochter geboren werd, 25 jaar geleden. Toen heb ik een camera gekocht om haar te fotograferen. En ja, ik wilde toch wel wat meer dingen doen. Toen ben ik in de buurt, om de hoek, zeg maar, op zoek gegaan naar foto-onderwerpen in de natuur. Dus dat werden hertjes en vlinders en dat soort dingen. En ja, op een gegeven moment loopt dat een beetje uit de hand. Dan word je steeds kritischer en wil je steeds mooiere plaatjes maken.
0: Ja, ja, ja. Je woont in Apeldoorn. Je zegt, kijk om de hoek. Waar moet ik dan aan denken? Gewoon het koeienlandschap of meer naar de rivier?
1: Ja, overal eigenlijk. Ja, nou, ik ben begonnen in landgoed. Dat heet tegenwoordig Landgoed Woudhuizen. Dat heet vroeger Het Woudhuis. Heel mooi afwisselend gebied. Daar kwam ik veel. En toen kwam er hier een park in aanbouw in Apeldoorn. En een groot braakterrein, wat eerst een boerenland was met koeien en dergelijke. En dat werd helemaal omgevormd tot een soort natuurgebied. En dan komen daar in één keer dieren op af. Dat is echt fantastisch. En daar heb ik jarenlang prachtig mooi kunnen fotograferen.
0: Zat er daar dan ook nog dieren tussen waar je eigenlijk door verrast was dat je die tegenkwam?
1: Ja, onder andere patrijs, roerdomp. Ja, toch wel twee soorten die je niet zomaar in een stadsparkje zou verwachten.
0: Nee. Van groot naar klein. Meestal zijn we, natuurfotografie zien we vaak inderdaad wel de grote dieren. Maar het viel me op dat er ook stond, een vlinder warmt zijn vleugels op in de zon. Ben je ook op zoek echt naar insecten en dat soort dingen? Of is dat toevallig?
1: Ja, ik doe zeg maar verschillende disciplines binnen de natuurfotografie. Sommige mensen zijn alleen maar gericht op landschappen, andere die doen weer gaan alleen maar achter de edelherten aan.
0: Ja.
1: En ik doe het hele brede scala, zeg maar. Dus vlinders vind ik zelf ook erg leuk om te doen. En vooral als ze nog slapen, voordat ze gaan vliegen. Het is een hele klus om ze te vinden. Maar als je ze dan vindt, en vooral in het vroege voorjaar met dauw, ja. Ik vind het fantastisch mooi. Ja.
0: Heb je tijd om te slapen, of niet?
1: Jawel, ja hoor.
0: Oh, dat lukt toch wel. Hey, dan komt er een moment. 25 jaar is altijd natuurlijk een heel mooi moment om eens te kijken wat heb ik nou allemaal gedaan. En dan moet je een selectie maken uit al het mooiste wat je hebt. Hoe verloopt zo'n proces? Is daar dan het hele gezin bij betrokken? Of zit je dan op een kamertje en dan heb je, ja, ik heb het geloof ik, maar daarna blijkt dan dat er toch anderen nog weer mooier zijn. Hoe is dat voor jou verlopen?
1: Ja, in principe doe ik dat wel zelf, maar nu ook met deze expositie op het moment heb ik dat wel, heb daar ook andere mensen voor gevraagd, hoe die daarnaar kijken. En dan kijk ik natuurlijk naar mijn vriendin en mijn kinderen, die daarvan vinden. Ja.
0: Ja, dan zeg je hoe mensen er naar kijken. Wijkt dat dan toch af van de manier waarop jij als natuurfotograaf naar dingen kijkt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk sommige mensen spreken kleuren heel erg aan. Andere mensen die kijken graag naar zwart-wit beelden zelfs. Die vinden heel mooi, omdat daar helemaal geen storende kleurelementen in zitten. Dat is heel, heel verschillend. En wat ik soms heel mooi vind, kan een ander heel lelijk vinden. Ja, voor mij is het ook vaak het moment wat heel veel extra toevoegt aan een foto. Ja, en dat kan voor een ander juist helemaal niks toevoegen.
0: Nee,
1: dus dat
0: nee.
1: Ja, daarom vraag ik ook altijd ook naar een ander van, hey, hoe kijk jij ernaar? Wat vind je ervan?
0: Ja.
1: Nou ja, dat.
0: Ja, ik voel dat wel met je mee. Het is vaak een moment ook in de natuur, ook stilte in de natuur bijvoorbeeld. Als de dingen tot stilstand komen, dat ervaar je dan. Daar maak je een foto van. Alleen je weet van tevoren dat het een platte weergave is van iets wat je niet meer voelt. Toch?
1: Ja, nee, dat is helemaal waar. Ja.
0: Hey, de expositie is al open, las ik. Vanaf 13 juni tot en met 16 augustus. Waar kunnen mensen jouw mooie werk zien?
1: Ja, ze kunnen mijn werk bekijken aan de Weertseweg 6A in Willep. En dat is bij de Kribbe. Dat is een kaartenbakkerij. Horecagelegenheid.
0: En hoeveel werken mocht jij daar afhangen, zal ik maar zeggen?
1: 14 stuks heb ik daar op het moment hangen. Maar we hebben daar ook een doorlopende fotopresentatie neergezet. Dus een groot scherm waar zeg maar continu beelden rondgaan. Ja.
0: Ja, ja. En dan gaat het van zeg maar het kleine vlinder tot en met de reeën. Daar had je het al even over. Dan heb ik gelezen dat er ook nog zoiets is gekoppeld als een fotowedstrijd. Wat maakte dat jij dacht, daar moeten we wat mee doen?
1: Ja, nou, het is eigenlijk een idee wat geboren is vanuit Kribbe. Pieter, de eigenaar, die had het idee om een fotowedstrijd te organiseren. Ja, en dan ga ik natuurlijk ook helemaal los. Ik vind dat superleuk als zoiets opgezet wordt. En ik begreep van Pieter dat er inmiddels al wel aardig wat beelden binnen zijn gekomen. Vooral thema IJssel, dat is eigenlijk het thema waarbinnen we graag foto's willen zien van mensen. Ja.
0: Ja. Die wedstrijd die is ook... Oh nee. Is die al begonnen? Ja, denk het wel hè. En die loopt tot 31 juli. Heb ik begrepen. Dus er is nog tijd om in alle rust daar gebruik van te maken of aan mee te doen. Waarbij het heel handig is, volgende week donderdag, of aanstaande donderdag, dan kunnen mensen vanaf 1 uur jou tegenkomen in de Kribbe. En als je niet zo heel goed het gevoel hebt van hoe je de foto's zou moeten maken, dan is dat de gelegenheid om van jou even snel wat te leren, of niet?
1: Exact. Ja goed, ik weet niet of ik iemand wat kan leren, maar goed, ik kan in ieder geval vertellen over mijn foto's en misschien mensen enthousiasmeren en dat vind ik ook al hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Als jij gewoon helemaal vrij zou mogen kiezen, waar in welke natuur zou jij dan graag foto's willen maken? Want je doet het dicht bij huis, dat is altijd knus, dat is altijd ook mooi zat. Ik sprak gisteren iemand die zei, ik ben een weekje fietsvakantie wezen houden in Drenthe. Die woont op de Veluwe. Ja, eigenlijk zijn het ook bomen, maar toch is het anders. Ik neem aan dat jij ook dat soort dingen wel hebt.
1: Ja, als ik heel eerlijk moet zijn, is het toch in de buurt. Ik bedoel, mijn eigen website, dat heet ook Natuur in de Buurt. dat is toch wel... Ja, ik ga dit jaar bijvoorbeeld naar Schotland op vakantie, omdat mijn familie dat heel leuk vindt. Vind ik hartstikke gaaf, maar toch ga ik het liefst hier in de buurt op zoek naar wat hier leeft en wat hier, waar de natuur tot bloei komt, zeg maar, hier in mijn eigen woonomgeving. Dat doe ik het liefst en ik zou het ook heel mooi vinden als andere mensen dat ook doen. Dat is ook altijd een beetje mijn boodschap. Ga niet met de auto overal heen rijden op zoek naar beesten, maar ga gewoon eens in je eigen omgeving kijken. Wat daar, als je je ogen open doet, dan ga je echt van alles zien als je er interesse voor hebt.
0: Ja, en daarvoor hoef je niet per se 's ochtends om 5 uur je bed uit, hè?
1: Ik ga bijna altijd heel vroeg mijn bed uit, ook vanwege mijn werk.
0: Ja, precies.
1: Maar je hebt gelijk, ja. Ja.
0: Hey, zijn we nog iets vergeten, Walter, waarvan je zegt van, nou, dat zou ik toch nog wel graag even tegen de mensen willen roepen, zeggen?
1: Misschien de website, dekribbe.nl, daar kunnen mensen meer informatie vinden. Ook over de data van de fotowedstrijd en de expositie.
0: Oké, en dan je eigen website natuurindebuurt.nl. Ik neem aan dat daar ook fotocollages te vinden zijn van alles wat er gebeurt in de buurt.
1: Ja.
0: Hey, dan wens ik jou volgende week donderdag. Daar mensen kunnen gewoon binnenlopen, hè, voor de meet and greet in de Kribbe.
1: Ja, zeker. Dat is gewoon gratis toegankelijk voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Ja.
0: Oké, vanaf 1 uur ben je daar aanstaande donderdag. We hopen dan op een beetje prettige temperaturen, zodat het ook lekker soepeltjes kan verlopen. Ik wens je heel veel plezier, Walter. En ik dank je voor je kostbare zware tijd. Want ja, dat gaat ten koste van de natuur nu.
1: Ja, jij ook bedankt. Graag gedaan. En fijne dag nog.
0: Oké, tot ziens.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Voorst Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Voorst Veluwezoom.

Jurgen Marcus, Ein Festival de Liebe. Ja, ze zeggen altijd na het nieuws moet je met een beetje een uptempo nummer beginnen. Dus het was even kijken in de lijsten die wederom door Jan mij ter beschikking is gesteld. Welk nummer daar een beetje in zou passen. En dat leek, Ein Festival de Liebe. Paste daar wel mooi in. Tweede uur, brunch. Brummenvorst. Met een drietal onderwerpen ook weer. Gewoon even iets om te bespreken straks. We hebben een verzoek gedaan bij de VNG. Of men tijd gelegenheid had om het een en ander te vertellen over natuurbranden. En hoe we dat met z'n allen kunnen voorkomen. Nou waren ze niet in de gelegenheid om direct in de uitzending te komen. Maar ze hebben ons voorzien van een prachtige lijst met allerlei opmerkingen. Die ga ik straks gewoon voordragen. Want het is toch wel, vinden wij, een zodanig belangrijk onderwerp dat we daar graag even aandacht aan besteden. Zeker ook op deze momenten. Want als straks de temperatuur wat afneemt, dan wil dat niet zeggen dat dan het brandgevaar niet kleiner is. Dus let daar toch straks even goed op. Dus het is een van de eerste onderwerpen die we gaan behandelen. Rond 10:30 gaan we bellen met Rombeke Doedel. Het leuke is, de zaakje staat al zit in de bus op weg naar een Duits muziekevenement. Ik hoop voor hem dat dat doorgaat. Want dan hebben we een bijzonder muzikus aan de lijn. En dat gaat u dan horen. En als laatste om 10:45. En daar kregen we nog een hitte-update van. Het wordt een warme editie, maar zover ons bekend voor dit moment. Maar dat gaan we straks horen. Gaat het door het Mopfest 2026 in Voorst. En natuurlijk hebben we tussendoor gezellige muziek.

Bad Moon Rising, dat was CCR, zoals ze dan in de afkorting heten. Wat hebben wij voor u hints en tips als het gaat om natuurbrandvriendelijk op pad in de natuur? En die hebben wij mogen ontvangen van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. En dat is een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Ja, en wat zij zo al doen is de

organisatie coördineert de hulpdiensten, brandweer, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, oftewel de GOR, G-H-O-R, voor 22 gemeenten op de Veluwe en in de Achterhoek. Als u meer wil weten over de organisatie, dan kunt u terecht op de website van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Even voor de goede orde, op het moment dat wij dit bericht ontvingen, was al in onze regio fase 2 van natuurbrandrisico aan de orde. En daar hoort u zo nog wat informatie van. Men is heel blij dat we dit graag aan u willen doorgeven. Ja, het is even een stukje tekst, maar ik zat het te lezen en toen dacht ik, ja, het zijn toch wel belangrijke dingen om in de gaten te houden. En het aardige is dat dan toch zo'n organisatie als eerste zegt, maak recreanten niet bang om de natuur in te gaan. En waarom dan niet? Zij zijn onze ogen bij een beginnende brand. Dus als u denkt van ja, moet ik wel gaan wandelen en zal ik dat dan wel doen? U helpt eigenlijk de VNOG door lekker te gaan wandelen, door te genieten van de natuur. Ja, misschien is het nu te heet op de zandpaden, maar onder de bomen komt u een heel eind. En dan een tweede belangrijke ding is, vertel dat, dat zeggen ze dan tegen ons, hè, vertel dat de 112NL-app meteen de coördinatie doorgeeft aan de meldkamer. Handig als je niet precies weet waar je in de natuur staat. Want we gaan natuurlijk wandelen en dan moeten we gaan uitleggen dat we bij het derde pad rechts zijn gegaan, het vierde pad links enzovoort. Maar als u dus op uw telefoon, als u die heeft, zo'n slimme de 112NL-app zet en u wilt een melding maken, dan kunt u dat via de app doen. En het mooie is dat hij dan gelijk de coördinaten meestuurt, zodat ze op de grote kaarten in de meldkamer kunnen zien waar u zich op dat moment bevindt. Zodat ze heel effectief van links, dan wel van rechts, dan wel van noord en dan wel van zuid de brandweerwagens zouden kunnen aansturen. Wilt u heel veel informatie teruglezen, dat kan op www.brandweer.nl/natuurbrandvoorkomen. Maar er zijn een enkele simpele maatregelen waarmee u kunt helpen als er brand is. Dan wel om te voorkomen dat er brand ontstaat. Oftewel, help de brandweer. En dat zie ik ook wel eens, want ja, ik heb een beroep waardoor ik veel door de omgeving rijd. Ik begrijp dat u graag dichtbij wil parkeren als u lekker wil wandelen. Maar kijk dan even goed hoe u parkeert. Dat u toch ervoor zorgt dat de slagbomen bereikbaar blijven. Dat als u in het bos op zo'n inham gaat staan, daar is daar hangt dan vaak zo'n balk. Maar het is van belang dat daar de hulpdiensten doorheen kunnen rijden om op de goede plek te komen als er wat aan de hand is. En we praten natuurlijk nu over de brandweer, maar dat geldt natuurlijk ook als er zich onverhoopt iets mocht voordoen in uw wandeling, dat u een ambulance nodig heeft, dan wil u toch ook graag er langs. Als u dan toch parkeert op zo'n plek, op zo'n inham, wilt u er dan rekening mee houden dat de brandweerauto behoorlijk hoog is? Daar hebben we misschien iets minder last van, maar dat hij wel 3,5 meter breed is. Dus kijk even goed of de hulpdiensten u voorbij kunnen als u niet direct bij uw voertuig bent als ze hem uit moeten rukken. Ja, en de brandweer werkt natuurlijk sowieso samen met campings, vitale parken, allerlei eigenaren van bos en natuur, recreatie, ondernemers. Dus eigenlijk is het de eerste boodschap van de VNOG. Zet de 112NL-app op uw telefoon, want dan weten ze gelijk waar u bent als u wat te melden heeft. En laat u vooral niet weerhouden om lekker te wandelen. En ten derde, denk na waar u parkeert en op welke manier u dat doet. Hoe kun je dan nog helpen om te voorkomen dat er brand gaat ontstaan? Ja, eigenlijk weten we het allemaal wel, maar toch, ik betrap me daar zelf ook regelmatig op dat ik eigenlijk niet voldoende aandacht voor heb. Je moet je auto niet parkeren in hoog en droog gras. Zeker niet nu, want de katalysator kan heet zijn en zo kun je onbedoeld een natuurbrand veroorzaken. Met als risico natuurlijk ook dat je eigen auto als een mooi zwart pakketje weer aantreft. Wanneer het fase 2 natuurbrandrisico is, en dat is dus nu het geval, mag je dus nooit open vuur maken. Dus ook geen barbecues, niks doen in een natuurgebied. Want een vonkje kan een eenvoudige brand veroorzaken.
En soms is het maar een heel klein pitje, loopt hij onder de grond via de droge bodem door en steekt hij ergens anders de kop op. Wil je automatisch gewaarschuwd worden voor die fase 2, dan moet je even kijken op natuurbrandrisico.nl. En daar kun je denk ik een of ander berichtje aanzetten die je meldt dat er fase 2 is ontstaan. Fase 2 betekent dat we u vragen, en dat zegt dan de VOG, om extra alert te zijn. Want het risico op een natuurbrand is heel groot. In fase 1 vragen we u om voorzichtig alert te zijn. Natuurlijk is het heerlijk als het de temperatuur iets lager is om in de natuur of bij een recreatiepas lekker te barbecuen. Het is dan wel verstandig om even te kijken of dat überhaupt mag op die locatie. En vaak, als het dan een recreatiepas is, wordt er aangegeven in welk gebiedje dat het wordt gewenst. En houdt u daar dan ook aan, want dan loopt u de minste kans dat u een probleem veroorzaakt. En natuurlijk zorg dat het stabiel staat. Als je dan toch in zo'n gebied bent, of u bent niet in zo'n gebied, maar neem dan gewoon water mee. Want zet een emmer water of zand klaar. Voor het geval er toch een brandje mocht ontstaan. En dan weten we met vet is het altijd even opletten. Maar ja, wees verstandig op dat gebied. Dan is het wel belangrijk dat je ook goed oplet op het moment dat je klaar bent met barbecue en je gebruikt houtskool en briketten. Eigenlijk moet je ze niet ter plekke laten liggen. Goed afkoelen, gooi ze in een emmer met water, neem de zooi mee naar huis en gooi het daar gewoon in de afvalbak. Bij dit soort evenementen, daar waar je afvalbakken tegenkomt, gooi barbecue afval daar nooit in, want je weet niet hoe lang het nog smelt. Daarnaast zorg natuurlijk dat, mocht je barbecuen, het komt uit bakjes, vleesjes, plastic, bekertjes, al dat soort spul. Mocht het een beetje wegwaaien, loop er achteraan, neem het mee terug. En in het bijzonder, wees heel keen op twee dingen, namelijk als je rookt, neem dan de rest van de sigaret. Gooi dat ook in die emmer met water waar je toch al mee koelde. Dan weet je zeker dat die uit is. En je neemt gelijk de rotzooi mee. En het tweede is dat een glas altijd nog een stille veroorzaker is van brand. Dus let vooral op als je glas de natuur inbrengt, dat je het ook meeneemt. En eigenlijk als je aan de wandel bent en je ziet ergens glas liggen. Ja, dames en heren, hoe vervelend misschien ook. Je hebt het zelf niet gedaan, maar neem het gewoon mee. Het voorkomt dat er op een onzichtbare plek een brand ontstaat. Waar vervolgens de brandweer de dagen bezig zijn om dat te blussen. Dit om het allemaal te voorkomen en ermee bezig te zijn. Mocht het nou toch zo zijn dat u een brand constateert. Uiteraard, zorg dat je zelf veilig bent. En dan is soms even goed kijken hoe staat de wind. Want het meest verstandig is natuurlijk om dan haaks op de brand weg te wandelen. Dus niet in de windrichting of als het achter je gebeurt om terug te lopen. Probeer even te bepalen welke kant waait het op, waar knettert het voorzichtig. En ga dan haaks. Gebruik dan de 112NL-app om je te melden, zodat gelijk de coördinator beschikbaar zijn en mensen bij de centrale op allerlei knoppen kunnen drukken, zodat die grote jongens van start kunnen. Let even op of er nog andere mensen in de omgeving zijn, eventueel die je moet helpen bij het vluchten, om het zo maar even te noemen. Het belangrijkste is om een verharde locatie op te zoeken, zodat er voldoende afstand genomen kan worden tot vegetatie. Dus een smal pad waar, laat maar zeggen, een smal fietspad wil niet altijd zeggen dat je veilig bent. Want dan waait het vuur over je heen en zorg dat je bij brede wegen terechtkomt. Als er een natuurbrand is, jongens, geef de hulpdiensten de ruimte en luister gewoon naar wat zij zeggen. Ook al ben je nog zo goed bekend, al weet je het allemaal wel, luister gewoon naar deze mensen, want die voelen zich verantwoordelijk voor u. En als ik daar per ongeluk zou lopen, mijn veiligheid. Dit mochten we ontvangen van de VNOG. Dus wilt u dingen eens even nog eens nalezen en er eens over nadenken. www.brandweer.nl/natuurbrandvoorkomen.
En de opschalingsfase is www.natuurbrandrisico.nl. En uiteraard op de website van de VNOG, oftewel Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, vindt u ook nog voldoende informatie. En sinds een paar dagen zitten we in onze regio op zijn minst in fase 2 van het natuurbrandrisico.

0: luistert nu naar Voorst Veluwe Zalm. Wil je ook eens een kijkje achter de schermen nemen? Mail naar ikwilook@voorstveluwezalm.nl en hoor en zie het van dichtbij.
1: Voorst Veluwe Zalm.

0: den Bosch was dat met een roosje, mijn roosje. Ja, en we gaan gewoon door in de muziek. En we hebben hem kunnen bereiken. Ik had al aangekondigd, hij is onderweg. Dus we moeten even kijken of het allemaal lukt. Maar we hebben hem aan de telefoon. Doedel Romke, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, onderweg naar een muziekevenement. Gaat dat door?
1: Ja, nou, het gaat door gewoon hoor. Ja, ja, nou, we zitten nu lekker in de bus. Gaan we lekker naar Bad Bramstedt, iets boven Hamburg. Ja. Dus echt wel heel veel zin in. Ja, dat is heel leuk.
0: En wat is dat voor mooi evenement?
1: Nou, dat is een evenement in Bad Bramstedt. Dat is een middelmatig klein dorpje. En daar hebben we vanuit verschillende landen, vanuit Zweden, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en dan Nederland, komen verschillende orkesten en die gaan dan in het dorpje gaan ze allemaal muziek maken op verschillende plekken. Okay. Is wel echt wel heel gaaf. Ja.
0: Ja, we bellen je omdat je iets bijzonders hebt gedaan. Dus, dat vinden wij dan natuurlijk. Je bent geslaagd voor het D-examen saxofoon. En dat is de hoogste mogelijke examen voor een amateurmuzikant. En toen ik dit zat te lezen, je klinkt een stuk jonger dan dat ik had verwacht. Mag ik zo onbeleefd zijn? Hoe oud ben je?
1: Ik ben 18.
0: Ja. Zie je wel? Ja. Dat betekent, ben je met de saxofoon in je mond geboren? Of?
1: Nou, bijna wel. het is een beetje met de paplepel ingegoten. Ja. Mijn moeder zelf speelde dan trompet. En mijn vader, die was ook wel heel muzikaal. Ja. En dan, mijn zusje speelt ook hoorn. Dus het is al vanaf, volgens mij, mijn 8e ben ik blokfluit gaan spelen. En toen ben ik daarna saxofoon meteen daarna gaan spelen.
0: En waarom de saxofoon of was dat toeval?
1: Nou, ik vond het zelf wel een heel mooi instrument qua klinkend. Ik dacht van misschien wil ik nog trombone of zo, maar het is uiteindelijk toch saxofoon geworden. Dus ja.
0: Nou, ben je onderdeel van een harmonieorkest? Dan overvalt mij altijd een beetje het idee dat het is toch een beetje in de klassieke hoek. Maar daar zit ik ernaast.
1: Nou, het valt wel echt heel mee.
0: Ik vind het wel leuk dat jij zegt, het valt wel mee.
1: Ja, nou, het is, we spelen niet heel veel klassiek of zo. Het is vooral wel behoorlijk moderne muziek wat we spelen. Toch wel gewoon popnummers. Af en toe wel eens wat klassieke, grotere concertstukken. Zelfs die dan echt wel een kwartier duren. Maar verder is het altijd wel gewoon... Ja, wel gewoon hele leuke muziek zelf. Het is altijd wel heel energiek. Gewoon heel gezellig. Okay. Ja, dat vooral.
0: Nou,
1: ja.
0: Nou, is dit een D-examen? Dus ik neem aan dat we bij de A beginnen. Dus we hebben A, B, C en dan eindig je bij D. Wat brengt die bevlogenheid dat je eigenlijk toch... Want ik denk dat voor de saxofoon je dan toch nog relatief jong bent eigenlijk. 18, om dan het D-examen te halen. Of is dat vrij normaal?
1: Nou, dat is niet vrij normaal. Moet ik zeggen. Vrienden van mij die vonden het ook heel gek dat ik het ging doen eigenlijk. Die verbaasde het wel. Maar het is meer... ik hou heel erg van muziek en ik wil altijd graag gewoon verder streven. Ik wil altijd weer een doel verder hebben. Dus als ik A had gedaan, toen zei ik van ja, nou, ik wil nu graag ook B gaan doen.
0: Yeah.
1: Dus ik wilde graag heel verder. Dus ja, en D is natuurlijk wel een heel ander iets dan een normaal A, B of C... examen, want die bestaan natuurlijk uit twee delen. Die bestaan uit een theoriedeel, waarvan je gewoon de muziektermen, dat soort dingetjes moet leren.
0: Ja.
1: En een praktijkdeel, en dan moet je gewoon voor een examinator en samen met je docent, samen los dat er mensen bij zijn, gewoon een paar nummers spelen uit je hoofd.
0: Ja.
1: Een paar gewoon normale stukken. Dit D-examen is nu gewoon, dat is echt een concert. Dus daar heb ik ook alles omheen, heb ik gewoon moeten regelen. Waarvan de locatie, de muziek. En ik moest gewoon iets meer dan 3 kwartier aan muziek... moest ik zelf gaan vullen met orkest en dan alleen... en dan met mijn docenten spelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is echt gewoon echt heel iets anders. Maar ook wel... het is een heel uniek soort examen dat je kunt doen.
0: Dus nou voel je je echt een muzikus?
1: Ja, zeker. Ja, dat voelde ik me daarvoor ook al wel hoor. Maar nu helemaal. Want het is gewoon... Het einddoel is nu soort van behaald.
0: Je zegt in je verhaal van... Nou ja, ik wil altijd beter. Wat nu? Je bent gearriveerd. Wat nu?
1: Ja, nou... ik wil nu graag ik wil liever niet het conservatorium doen, want ik studeer nu zelf gewoon. Maar ik wil graag nu gewoon verder ontwikkelen in het dirigeren. Ik mag af en toe wel eens dirigeren bij Willemine Spankgedam. En dat is echt wel... Ja, dat vind ik echt heel leuk. Dus ik denk van misschien ga ik daar samen met mijn docent of met de dirigent daar... dat ik daar gewoon nog meer ga in ontwikkelen om dat nu ook gewoon beter in te worden. En dan natuurlijk mijn... het niveau van saxofoon spelen ook gewoon hoog houden en dan een beetje wedstrijden, concoursen en zo meedoen.
0: Zijn er zeg maar saxofonisten die jouw grote voorbeeld zijn?
1: Sorry, wat zei je? Ik verstond het niet helemaal.
0: Nee, dat geeft niet. Zijn er saxofonisten die jouw grote voorbeeld zijn, waarvan je zegt van, nou, dat is een stijl die zou, ja, dat als ik dat kan, dan hoef ik niks meer.
1: Nou, ik heb wel niet per se saxofonisten. Maar wel stukken waarvan ik denk van, ja, als ik dat nou kan, dat zou echt wel... Er is een heel mooi... die heb ik dan toevallig vorig jaar mogen spelen. Maar dat is echt wel heel gaaf. Dat was dan een saxofoonconcert van Binge. Zo heette die degene die het heeft geschreven. Mm. Maar dat is echt, echt heel gaaf. Dat is een heel lang stuk, 20 minuten spelend. Orkeststuk dan ook samen, als solist doe je dat dan. En dat is dan, ga je eerst van heel kort spelen naar heel mooi, lang, lyrisch en dan nog een keer heel snel. Dat is echt heel gaaf. Van zulke dingen hou ik wel heel van en dat wil ik later ook nog gewoon eigenlijk nog meer gaan doen.
0: Dus eigenlijk nu heb je een punt bereikt, de muziekexamen, D afgelegd met heel veel organisatie eromheen. Dus je bent klaar voor de vereniging om te zorgen dat ze nog meer kunnen optreden, zeg ik dan maar even heel gemeen. En is het vooral nu gewoon, ja, zeg maar, leren meer stukken te spelen, zodat dat je repertoire wat breder wordt, als ik het een beetje hoor zo.
1: Ja, dat is het nu gewoon een beetje, ja. Het is gewoon... Nu je kennis een beetje gaan verbreden, want nu heb ik gewoon de techniek en dat soort dingetjes heb ik nu. Maar nu is het gewoon het muziek zelf gaan doen. Dat is, ja, daar ga ik nu gewoon later mee verder. Nou, daar kijk ik ook heel erg naar uit. Ja.
0: Nu zei je, ja, ik kom eigenlijk uit een muzikaal nest al. Is het zo dat, dat jullie 's middags allemaal thuiskomen en dan even voor het diner nog even een half uurtje met elkaar musiceren? Of is het niet zo erg?
1: Nou, zo erg is het ook niet, maar het is meestal wel, zoals ik vind het altijd wel heel leuk om met mijn zusje af en toe wel, als die zelf speelt, dan help ik er af en toe wel eens een keertje, of ze het leuk vindt of niet. daar help ik wel een beetje en af en toe mag ik nog wel samen een duet met haar spelen. We hebben ook een keertje met mijn moeder of zo dat we met de drietjes dan gewoon een keer muziek maken. Ja. Dat is wel gewoon leuk. Het samen zijn, het samen spelen met muziek is toch wel, vind ik toch wel het leukste van muziek maken zelf.
0: Oké. Okay. Zeg, Romke, volgens mij zijn we er een beetje doorheen gewandeld. Wat is een je zei al, dirigeren lijkt me heel leuk. Ik begrijp van je dat een echt professionele ambitie zit er niet echt in.
1: Nee, dat klopt. Het is, ik wil misschien later nog wel professioneel als dirigent ergens. Maar ik wil het saxofoon houden toch wel het liefst nu nog even als hobby houden. Wie weet dat het later echt wel groot gaat groeien, maar nu nog niet.
0: Nee. Nou ja, je hebt volgens mij een mooie leeftijd om in die winkelstraat op een hoekje heerlijk met een saxofoon bezig te zijn met zo'n open kist erbij. Volgens mij ben jij daar wel, als ik zo naar je zit te luisteren, ben jij daar wel geschikt voor.
1: Ja, nou, dat vind ik wel leuk.
0: Hey, Romke, heel veel plezier naar waar jullie onderweg zijn met elkaar om daar weer een leuk weekend te hebben.
1: Ja, dankjewel.
0: Dank voor je tijd en graag tot een volgende keer. Of als we tijd en gelegenheid hebben, neem eens 1-2 mensen mee op de vrijdagochtend naar de studio en dan maken we daar wel ruimte voor.
1: Nou, is goed. Ik zal over nadenken.
0: Oké, dankjewel. Hey, goeie reis.
1: Hey, goeie reis, dankjewel.
0: Doei.

Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forstveluwezoon.nl en kom ons team versterken bij Forst Veluwe Zoon.

0: en dat is dan Zigeunerjongen van Jeroen van Elst. Mopfest 2026 in Voorst is geen standaard brommermeeting. Het is een festival voor rijders, sleutelaars, verzamelaars en brommerclubs uit Europa. Hier ontmoet je mensen die precies snappen waarom je hart sneller gaat kloppen van een strak gerestaureerde Poeg, een tot in detail originele Zundapp of een Thomas Crosser die loopt als een zonnetje. Alles draait hier om passie, techniek en pure gezelligheid. Maar vooral deze prachtige community samenbrengen. Ja, deze samenvatting moest ik voorlezen, Sjoerd. Want ja, het zegt het allemaal, hè?
1: Het zegt het allemaal, zeker. Het is een prachtig festival. Ik zeg het altijd maar zo. Je hebt een bepaalde community die houdt van oldtimer, bromfietsen, maar ook alles daaromheen, hè. Ik denk dat je ook een lijn kan trekken naar alle oldtimers die rijden. Alleen die brommer community, dat is echt wel een hele speciale en een groeiende groep afgelopen jaren. Het wordt steeds populairder.
0: Ja. Mopfest, ja. Ik neem aan dat het een afkorting van iets is. Moped of zo?
1: Ja, Mopedfest.
0: Oké, toch wel.
1: Dat is de bedoeling. Wij hebben zelf twee webshops waar we eigenlijk onderdelen verkopen voor oldtimer bromfietsen. En nou, wij zeiden, oké, we hebben zoveel mensen bij elkaar. Wij gaan een community bouwen. En dat doen we onder de naam Mopfest. En daar organiseren we heel veel evenementen. Waaronder dit Mopfest Festival, maar ook races, crosses en dat soort zaken.
0: Ja, nou zeg je, wij hebben onderdelen voor. Nou zijn er gelukkig uit die periode nog hele leuke. Heel af en toe komen we zo'n clubje tegen, Zundapps of Krijdlers. Want dat mag je niet tussen elkaar door laten rijden, geloof ik altijd. Dat is altijd wat lastig vanuit het verleden. Maar zijn die onderdelen nog beschikbaar? Of laten jullie ze ook maken?
1: Nou, de onderdelen die laten we eigenlijk maken. Want met name verkopen wij heel veel onderdelen voor de Poeg-bronfietsen en de Thomas-bronfietsen. Ja. Die merken bestaan niet meer.
0: Nee.
1: Dus wat je ziet uiteindelijk is dat er dat bedrijven eigenlijk inspringen op die markt, omdat er heel veel vraag is en wij heel veel onderdelen geleverd kunnen krijgen.
0: Oké, dus dat is gelukkig nog een mogelijkheid om het rijdende te houden wat dat betreft allemaal.
1: Ja, aftermarket producten worden heel veel in Azië gemaakt, maar er zijn ook heel veel bedrijven, bijvoorbeeld uit Amerika halen we halen onderdelen uit Spanje, Portugal. In Zweden wordt geproduceerd, maar ook heel veel in het Oostblok.
0: Okay.
1: Er worden onderdelen geproduceerd. En er zijn zelfs druk in Nederland met het produceren van onderdelen via bedrijven die CNC nieuwe onderdelen voor ons kunnen maken.
0: Dus het is dus toch wel iets meer dan zeg maar simpele hobby als ik het dan zo hoor. Het is echt een marktsegment.
1: Ja, we hebben twee webshops en de grootste ter wereld. Bij ons werken 35 mensen
0: zo.
1: De hele dag om onderdelen voor Poeg en Thomas, onderdelen door heel de wereld kunnen versturen.
0: Oh, ik ben daar een beetje stil van, een beetje onder de indruk. Eigenlijk wel, dat het dan zo groot is, dan kan ik me voorstellen dat je alles in het werk stelt om zo'n mooi evenement dan ook door te laten gaan. Je zegt, we hebben ervoor gekozen om ook een community samen te brengen. Is dat ook echt zo? Mensen die lekker met de handen in de zakken met elkaar staan te staren naar een Poeg?
1: Ja, je hebt in Europa heb je ontzettend veel bronfietsclubs. Dat heb je in Nederland ook. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar landen naast ons, Duitsland, maar ook richting Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, daar zijn de bronfietsclubs een beetje vergelijkbaar met de motorclubs. Die hebben eigen clubgebouwen.
0: Hey, zijn we hem kwijt? Daar gaat wat mis. Ben je er nog, Sjoerd? Hoor je me nog? Hallo? Het lijkt erop dat we je even kwijt zijn, Sjoerd. Ik ga even opnieuw bellen, denk ik. We gaan even opnieuw bellen. Dat doe ik gewoon live in de uitzending. Is niet zo heel gebruikelijk, maar we gaan het gewoon proberen. Ja, daar zijn we weer. We gaan je gelijk doorschuiven op de tafel. Dan kan de eindgebruiker ook meeluisteren.
1: Kijk.
0: Zo, dan ga ik mijn hoofdtelefoon weer opzetten. Daar ben je weer, Sjoerd. We hadden het over de communities.
1: We hadden het over de heb je nog gehoord of ik in de communities in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken.
0: Ja.
1: met name. Dus daar zitten de grote clubs. Daar zitten ook onze meeste klanten betreffende onze poegonderdelen. Als we kijken naar de Thomas-onderdelen, zitten meer gecentreerd in Nederland en in het Oostblok. Maar dat zijn echt grote clubs en die komen ook bij elkaar op evenementen. Ik denk als je naar Duitsland kijkt, Oostenrijk, daar zijn de hele zomer door, ik denk, honderden Bronfiets evenementen die georganiseerd worden met allemaal oldtimers. En in Nederland is dat toch niet zo populair, maar daar hebben we nu een begin mee gemaakt met Mobfest.
0: Ja, dat begrijp ik. En wat gaat er, wat gaat er gebeuren? Het begint morgen volgens mij?
1: Ja, we zijn nu nog de laatste loodjes met opbouwen. En dan de camping is open vanaf 12 uur.
0: Ja.
1: Dan komen de eerste mensen al met de tent of met de caravan. En dan morgen vanaf 10 uur begint het Mobfest. Dan komen de mensen de trein op. Nou, dan hebben we hier een hele grote mopedparking waar een paar honderd bronfietsen bij elkaar komen. Ja. Je kan hier de Moped Olympics doen. Je kan,
0: ja, slecht gebied. En daar gaat hij weer. Ik weet niet zo goed wat er mee aan de hand is. Het keert ook niet terug. Dus het lijkt erop dat we daar wat last hebben met palen. Dus we gaan dat weer even opgooien en een nieuwe poging wagen.

0: Ja, je was inderdaad weer weggevallen. Dan ontstaat er een soort geruis dat er een soort ander signaal tussendoor loopt. En misschien is het wel druk op de paal. Dat, ja, ik heb geen idee.
1: Ja.
0: Dus we gaan het wat korter afwerken. Want ja, ik heb eigenlijk zo ongelooflijk veel vragen. Ik kan je hier wel een half uur in de studio gebruiken volgens mij. Begint zaterdag. Je riep dat ze aan iets moois mee konden doen. Als laatste.
1: Ja, dat bedoel je denk ik, een streekmarkt. Dus dat betekent dat ook alle andere familieleden die met de bromfietsliefhebbers meekomen, gewoon lekker de streekmarkt over kunnen. Er is ontzettend veel te zien. Gaat goed. Er is ontzettend veel te zien. Dus ik zou zeggen, kom allemaal lekker langs. We hebben schaduw, we hebben goede maatregelen tegen de warmte. En heel veel gezelligheid.
0: Ja, ik zal zo nog even het lijstje doornemen van zeg maar de hitte-update die we hebben mogen ontvangen. En jullie gaan eigenlijk een beetje stilletjes over van zaterdag naar de zondag. Ook een mooi evenement daar bij jullie op de weilanden Voorst op Wielen. Daar mocht ik vorig jaar even te gast zijn vanuit de omroep. Ik wens jullie heel veel plezier. En tot een volgende keer. Want ik begrijp dat we hier toch meer aandacht aan moeten besteden. Want ja, het is toch wel een hele boeiende wereld als ik het zo van jou hoor.
1: Het is een hele leuke, boeiende en groeiende wereld. Dus het wordt steeds interessanter hier in Nederland. En leuk, hè, dat volgt een beetje de populariteit in de rest van Europa.
0: Oké. Hey Sjoerd, succes. Jij mag hem er zo opgooien. Dan neem ik nog even de hitte-update met de luisteraar door. Tot een volgende
1: keer.
0: Oké,
1: dankjewel. Doei. Hoi.
0: Ja, dames en heren, ze hadden ons toegestuurd, dat kwam er eergisteren kwam dat binnen, de hitte-update, want ja, men zag natuurlijk de bui ook wel hangen. Maar ga gerust heen, want wat heeft men allemaal niet geregeld? Extra waterpunten verspreid over het terrein, koelpunten om je polsen tonder te dompelen, schaduwrijk terras met zonwering, waternevel op het terras, sproeiers voor extra verkoeling, grote ventilatoren van 1,5 meter in en rondom de tent. En het terrein wordt nat gespoten om stof te verminderen. En omdat het natuurlijk op een weiland is, heb je al het voordeel dat het allemaal even net wat koeler is. Het is een open ruimte, dus een klein windje zal er al licht staan. Ze hebben wel de starttijden van de bromfietscrossen aangepast. Namelijk 11:45, 12:15, 1:15 en 13:45. Standaard XP, standaard XP. Ja, en dan op die manier kan toch dit evenement gewoon doorgang vinden. Belangrijkste adviezen zijn: blijf goed drinken, neem pauzes in de schaduw en luister goed naar je lichaam. En dit hele evenement vanaf zaterdagmorgen 10 uur bent u van harte welkom. Ja, en waar ben je dan welkom? Dat is natuurlijk wel grappig. Nou, in ieder geval op het moment dat je Voorst inrijdt, kan je het gewoon niet missen.

Servi van Fetty, laten we rustig op de achtergrond even doorlopen. Want we moeten, ja, het klokje tikt alweer. Een samenvatting van het afgelopen uur. We begonnen met de mededelingen van de VNOG over de natuurbrand. Vriendelijk op pad in de natuur. En we mochten daar een mooi lijstje afwerken van de informatie die men ons ter beschikking had gesteld. We mochten bellen met Romke Doedel, die in een bus zit onderweg naar een prachtig Duitse muziekevenement. Hij heeft het D-examen gehaald. Ja, dat is een van de hoogste examens in de amateurmuzikantschap. En we hoorden dat het toch wel wat breder was dan alleen maar zoals men dat dan heel onderbij zegt, een stukje spelen. En we hadden Sjoerd van der Zee aan de lijn, zei het met wat problemen in de verbindingen. Maar ik denk dat als u tijd en gelegenheid hebt, het is fantastisch. En daarop volgend zondag, het is hartstikke leuk. Ik mocht daar vorig jaar te gast zijn bij de Forst op Wielen. En je ziet de prachtigste voertuigen voorbij komen. We danken Herman voor de redactie die hij weer voor mij gedaan heeft. Na een korte tijd van afwezigheid ben ik toch wel weer blij dat hij dat voor elkaar gebakken heeft. Jan danken we voor de muzieklijsten die ik mag gebruiken. En deze laatste minuten van dit uur luistert u naar Selfie. En misschien nog een heel klein stukje van de Jaap Dekker boekenzet hiernaar. Ik heb het weer graag voor u gemaakt. Mijn naam is Gert Foekes. Ik hoop u volgende week weer te treffen. Doeg!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

you really did shoot that man straight through the heart.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Met weer een ontzettend afwisselend programma. We duiken in bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit onze eigen regio. De eerste studiogast zometeen is een bekende horecaondernemer Bert de Stijf. En hij gooit het roer om. Maaike Boeve uit Epe. Ja, ze kan heel goed zingen. We gaan met haar terugblikken op haar bijdrage aan het SBS6-programma The Winner Takes It All. Tijdens het Heerlijk Festival vond de eerste editie van Heerde's Got Talent plaats. Deze talentenjacht laat zien dat Heerde barst van talent. Verschillende zangers, zangeressen en fluitisten betraden het podium. De vakjury koos uiteindelijk Fiene Mulder uit Wapenveld als winnaar. Uiteraard vernemen we graag hoe het op dit moment met de winnaar is. Bij Pinkster hoor ik het verhaal van Jonathan en Lisanne. Ze zijn zendeling en met een omvangrijke taak bezig, namelijk vertalen van de Bijbel in een niet gangbare taal in Afrika. Ze nemen plaats achter de microfoon om u er deelgenoot van te maken en u uit te nodigen voor een evenement Meet the Mappa in Heerde. We blijven over de grens. Katia Kalibuliani nodigt u uit voor een kookworkshop Georgische keuken en hoopt u te overtuigen van de smaken van Georgië. Uiteraard aandacht voor het laatste nieuws en uitgangstips uit de regio, gelezen door Wilhelm Hulshoff. En belicht onze eigen weerman Wilfried Elzega. En ik begrijp voor deze week voor het laatst, niet helemaal natuurlijk, het weerbericht voor zodat hij op vakantie gaat. Techniek in de vertrouwde handen van Gerard Bouw en mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook het woensdagmiddag te horen op Force Veliozoom. Van harte welkom.
2: We zijn er voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilpachterhoek.
3: Je luistert naar
4: Force Veliozoom.
1: We beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. Wilhelm Hulshoff neemt ons mee voor de eerste keer naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
5: Uit de regio. Tijdens het Welsums kermisweekend van 31 juli tot en met 2 augustus wordt het traditioneel getrouw een jaarmarkt georganiseerd. De organisatie is in handen van de Vereniging voor de Volksvermaken Welsum. En deze is nog op zoek naar standhouders die op zaterdag 1 augustus willen deelnemen met een kraam en of grondplek op het kermisterrein. Een kraam kost €25 en de grondplek kost van 4 meter is dan beschikbaar voor €10. Geïnteresseerden kunnen voor een plek met of zonder kraam contact opnemen met Gerry Huiskamp. En dat kan via huisk398@planet.nl. En ook voor meer informatie kunt u daar uiteraard terecht. Aanstaande zaterdag is de 4e sponsortocht van Tour de Dellen. Deelnemers kunnen 30 kilometer lopen, fietsen, skilleren, steppen of handbiken door de regio. Alle opbrengsten van het evenement gaan naar Stichting Wens Ambulance Gelderland. De tocht kent de start en finish bij VV OVO's op de sportpark Bovenmolen in Oldebroek. En voert over wandel- en fietspaden naar Wezep richting Heerde, door natuurgebied De Wellen en langs de N309 de bekende Wolberg. En zo door het harde weer terug naar het finishterrein. Voor meer informatie en inschrijving kunt u kijken op www.toerdedellen.nl. En op zaterdag 27 juni organiseert Team Zingen aan de IJssel een zingen in de kerk van Terwolde. Zingen aan de IJssel is een moment van samenzang, bezinning en ontmoeting. Zingen aan de IJssel is een interkerkelijk initiatief van christelijke jongeren en volwassenen met een gedeelde passie, samen zingen en muziek maken. De zingen duurt ongeveer een uur en na afloop is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig samen te zijn. En dat vindt plaats aan de Dorpsstraat in Terwolde aan de Molenweg 2 op 27 juli om 19:30. De eerste twee edities hebben al plaatsgevonden in Welsum, maar Zingen aan de IJssel zal nu langskomen langs verschillende kerken. Kom mee zingen en beleef samen een betekenisvolle avond. Voor vragen stuur een e-mail naar zingenaandeijssel@gmail.com. Basisschoolleerlingen die na de zomervakantie in groep 7 of 8 zitten, kunnen weer worden aangemeld voor het Junior College van de Noordgouw. Het Junior College is bedoeld voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. Maar ook graag nieuwe dingen ontdekken, creatief en nieuwsgierig zijn. En waarschijnlijk een VWO-advies zullen krijgen. De Noordgouw biedt deze kinderen allerlei verschillende modules, van het opbouwen van de escape room tot aan de beginsel van de Chinese schrift. De aanmelding verloopt via de leerkracht of je EBR van de basisschool. De inschrijving staat open tot 30 juni. Het aantal plekken is beperkt, dus wacht niet te lang. Voor meer informatie kunt u kijken op noordgouw.nl of mail naar juniorcollege@noordgouw.nl.

0: dat was van het nummer Grease Lightning, de CD en LP, van de jaren 1978 met Olivia Newton-John. En dat was natuurlijk wel een heel grote hit, hè? Tell Me More.
1: Nieuws uit de regio.
0: Aanstaande donderdag op 25 juni zouden bij het Brinkhoven de maandelijkse maaltijd zijn. Helaas is deze afgelast vanwege de warmte. Voorlopig zal er ook even geen eten meer zijn, omdat er nu zo'n vakantieperiode aanbreekt. Maar houd de socials in de gaten of desnoods neem even contact met Brinkhoven op van wanneer er eventueel weer een open maaltijd is. En de Zomerfeestcommissie heeft de inschrijving voor een zomerfeest op 27 juni weer geopend. De traditionele, druk bezochte braderie en rommelmarkt vindt dus aankomende zaterdag plaats. En dat is voor de 34e editie en de intree is wederom gratis. Het zal er hartstikke druk worden en het zal heel mooi weer zijn. Dus 's morgens moet je er altijd zijn voor de leuke koopjes. En uiteraard is er ook muziek. En dan wordt er vanaf 3 uur en tot 5:30 non-stop muziek daar. En dat vindt plaats aan de Stationspark aan de Grote Weg Klapperdijk in Wapenveld van 8 tot 5:30. Op zaterdag 27 juni organiseert de Stichting IJsselhoeven een jazzfestival. Om de tijd dat er op de boerderij aan de Ervenweg 9 in Welsum. Een toen bekende jazzmuziekers woonde ten weten daar Edwin Zomers. Op het terrein is het mogelijk om te eten, te drinken en te kopen. Op www.hoevenjazz.nl is er meer informatie en kaarten. Oud-Heerdenaar Hendrie Veldkamp heeft het kader van Heerde 58 gietmallen geprint van de toren van de Johanneskerk te Heerde. En deze in kaars werd gegoten. In samenwerking met een kaarsengieterij. De etalage van de Wereldwinkel staat nu de geprinte toren van 700 mm hoog. Maar ook kleinere modellen van 70 mm zijn daar ook uitgewerkt. Dus ook ging hij aan de slag met verschillende kerken in de gemeente Heerde, Epe en Elburg en ook het kerkje van Zwelo. Zo zie je maar weer dat er weer heel leuke creatieve dingen zijn te maken. En dan komt het nu.

0: Goed, we draaien één kopje koffie van WOVF de Kunsten draaien voor Bert Stijf. Die eraan zou schuiven om te praten over zijn nieuwe avontuur. Want hij heeft het roer omgegooid. Hij heeft me wel proberen te bellen, maar op dit moment heb ik nog geen contact met hem. Dus dat geeft mij intussen de gelegenheid om weer het woord te geven aan onze eigen nieuwslezer. En uitgangstips, ja, gelezen door William Hulshoff.
1: Nieuws uit de regio.
2: Heb je een geweldige fantasie en hou je van schrijven? Doe dan mee. Kies jouw favoriete plek in de gemeente Heerde en laat daar iets bijzonders gebeuren. Alles mag. Ga je voor magie, grappig, spannend of mysterieus? Jij bepaalt het verhaal. Lever je verhaal voor 8 juli in en dan via je school, het raadshuis of mail naar ikdoemee@heerde.nl. En vergeet niet te vermelden de naam, de leeftijd, de school, de klas, de e-mailadres en telefoonnummer. Dus kortom, laat je creativiteit los en verras ons met een heel mooi verhaal. Het muzikale seizoen wordt afgesloten door het A-orkest van Soli Deo Gloria te Heerde. Met 2 zomerconcerten en het eerste concert staat gepland op maandag 29 juni om 8 uur bij Grootstochert in Wapenveld. Het tweede concert staat gepland op zaterdagmiddag 4 juli om 4 uur bij de muziekkoepel in het centrum van Heerde. Hier wordt u van harte uitgenodigd om te komen luisteren. Na de zomervakantie worden repetities en de muzieklessen van het A-orkest en de jeugdleden weer opgepakt. Wil je meer weten over de muzieklessen? Neem dan contact op met de secretariaat van secretaris@solideogloriaheerde.nl. Ook deze zomer organiseert Stichting Present Epe Heerde een zomer met een missie. Een bijzondere actie waarin gezinnen en singles worden opgeroepen iets te geven aan mensen die bijvoorbeeld eenzaam thuis zitten. Of die het financieel niet breed hebben. Om deze actie tot een succes te maken en zoveel mogelijk mensen te verblijden met een leuk zomerpakket, dan is er hulp nodig. En wil je een ander blij maken of wil je een gezin of persoon opgeven als ontvanger, laat het dan weten via www.zomermetemissie.nl of mail naar zomer@zomermetemissie.nl. En de gemeente Belang Boerenpartij, ChristenUnie, SGP en VVD Heerde presenteren met trots het nieuwe evenwichtige coalitieakkoord Samenwerkt. Het akkoord is de uitkomst van de coalitiebespreking die de afgelopen periode zijn gehouden. En met het akkoord zijn de lijnen uitgezet voor de komende 4 jaar. De partijen kijken terug op een intensieve en constructuele samenwerking. Het resultaat is een nuchter, realistisch en samenhangend akkoord voor de komende 4 jaar, waar ook de input van andere partijen uit de gemeente plaats hebben gevonden. Het coalitieakkoord 29 juni wordt ook de beoogde wethouders geïnstalleerd. Voor de gemeentebelangen Boerenpartij en ChristenUnie zijn dit de bekende namen, respectievelijk William van Ommen en Klaas Harding. En voor VVD, nieuw in de coalitie, is Peter Oosterhof toegevoegd. Wethouder omdat Klaas Harding en Peter Oosterhof momenteel zitting hebben in de gemeenteraad, zullen ze ook hun plaats in de nieuwe gemeenteledenraden worden geïnstalleerd.
1: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

0: Ja, en hij is toch gearriveerd. Ik zei net dat hij onderweg was, werd stijf. Ja, je moet het Apeldoorn komen, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, maar ik zei bij de aankondiging, je bent een studiogast en een bekende horeca-ondernemer en die het roer omgooit. Want ik zei vanmiddag tegen iemand, ik heb Bertens in de uitzending, ja, die ken ik wel, eens van de Stern. Ik zei, nou, dat is heel lang geleden.
1: Ja, dat is al,
0: dat is al
1: 38 jaar terug dat ik daar begonnen ben, ja.
0: Dat was je eerste ervaring met
1: dat
0: de horeca?
1: Dat was mijn eerste...
0: Hoe ben je in die horeca ingerold eigenlijk? Want je bent 58 jaar, hoe lang zit je erin?
1: Hoe komt een aap een vlooi, hè? Dat is toch dikwijls ook het verhaal. En ik ben eigenlijk de horeca ingerold vanaf destijds Euroase Dellenhoven. Dus wat nu Fletcher is. Dus dan praat ik over, ik ben nu 58. En toen was ik 14, 15.
0: Oké.
1: Toen knalde ik daar naar binnen, ja.
0: Maar komt dat, is die passie van eten en koken vanuit huis uit meegegeten? Of
1: Nee, integendeel. De passie zit aan de binnenkant, zit in het hart, ja.
0: Oké, ja, en je hebt overal horeca-ervaring gedaan in Epe.
1: Ja.
0: De Sterren, je hebt ook nog Velus...
1: Velus Eethuis, Wisselgat en Brasserie de Knijnenberg.
0: En van, in Hattem.
1: Ja. Ook nog, ja.
0: En bij Van Ouds heb je gewerkt ook
1: en
0: nog?
1: En bij Van Ouds heb ik nog, doe ik nog wat dingetjes, ja. Zo hand- en spandiensten, ja.
0: Overal?
1: Wat uitkomt, ja.
0: Overal gewerkt. Ja. Wat is je trouwens even je eigen favoriete eten?
1: Mijn favoriete eten? Als ik het echt moet zeggen, ik vind alles heerlijk.
0: Oké. Okay.
1: Hetgene wat ik het meest lekkere vond, dat heb ik destijds heb ik dat gemerkt, waren mijn gestoofde wangetjes, varkenswangen.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Die stond ook op mijn menu dan of zo?
1: Ja.
0: Vandaar dat
1: ik jaren heb ik daar bij de top 5 van Nederland bij gestaan. Ja, met de wangetjes.
0: Ja.
1: Ja, die waren echt uniek.
0: Nou,
1: ja.
0: En uniek ook dat je ondanks tegenslagen in je leven...
1: Ja.
0: Alles, want ik weet bij de Sterren ook, had je nog een auto-ongeluk gehad en
1: zo. Ja, dat was in 98.
0: Dan neem je dat net over en dan krijg je dat.
1: Een jaar had ik het overgenomen, ja.
0: Ja, nee, heftige periodes. En, ja. Ook met je bedrijven. En toch... Ik vind dat ziet respect hoe je dan weer opstaat en het nieuws gaat doen.
1: Ja, wat ziet een mens? Ik bedoel, gezondheid, Harry, is een geschenk. En zo moeten we het eigenlijk zien. En je jaren zeggen altijd mensen, je kunt je niet doodwerken. Maar ik kan je één ding vertellen, je kunt vreselijk dichtbij komen. Ja, en het is me gelukt.
0: Ja, je hebt de dingen te boven gestaan elke keer. Dus,
1: ik heb iedere keer, ben ik erdoor gekomen, maar ik ben ook iedere keer weer teruggekomen. Ja.
0: Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Maar nu ga je toch het roer een beetje omgooien.
1: Ja.
0: Want als ik sociale media zie, en dan ik liet mijn vrouw zien. Jee.
1: Ja, je mag het ook zien, hoor. Het is ook geen schande.
0: Een knappe kerel, zeggen ze dan. Dus,
1: het is een change die je maakt. Dus je gooit, of het roer om, je gooit ook jezelf om, hè?
0: Ja.
1: Ik heb natuurlijk 3 jaar geleden heb ik dus 3 herseninfarcten gehad en een open hartoperatie, omdat mijn hartklep was opgegeten door een bacterie. En ik heb een nieuwe hartklep gekregen, een runde klep. Dus ik loei nog niet in de keuken, dat is het enige.
0: Moet je net weer.
1: Maar dat verkeert het allemaal. Nee, dan ga je stilstaan bij jezelf. Dan ga je erover nadenken. Van punt 1, ik ben hier, wat doe ik hier? En wat ga ik er nog van maken? En ik heb wel geleerd om te vechten voor hetgene wat je waard bent. En ik denk dat het ook in een mens zou moeten zitten. Of het altijd zit, niet iedereen zit er daarin mee. En je probeert in ieder geval wel. Ik heb 3 jaar lang geknokt om gezond te zijn en te worden. En het is me tot op nu, of er moet straks weer wat gebeuren. Nee, maar daar ga ik niet vanuit. Maar tot op nu is me gewoon gelukt en ik ben er weer.
0: Ja,
1: en ik ben ook weer terug, ja.
0: Een buitenstaander zou ik niet zeggen dat je het allemaal gehad hebt. Nee.
1: Nee, nee. Nee. Het is ook bijkans niet te zien, hoor.
0: Nee.
1: Ik heb de kop nog dik genoeg, dus dat is... dan een keer. Nee, maar het zit hem gewoon aan je binnenkant. En het enige, ik heb een keuze gemaakt. Ik heb gezegd, ik ga mijn expertise gebruiken... om mijn branche en mijn collega's verder te helpen.
0: En deed je dat eerst helemaal zelfstandig of deed je direct
1: dan bij...
0: Ik
1: deed alles zelfstandig, ja.
0: HKV-makelaars.
1: HKV-makelaars... ben ik eigenlijk mee in contact gekomen 1,5 maand geleden. Ja. En ik zag ze ook, even over de socials gesproken, ik zag ze op LinkedIn. En ik heb me gemeld, ze waren op zoek naar een freelance horecamakelaar in de omgeving Overijssel, Drenthe en Gelderland.
0: Oké, okay, dus in de buurt gelukkig.
1: Dus ik denk, weet je, nooit geschoten is altijd mis. Ik heb er wel geteld Harry één bericht aan gewaagd. En ik heb de week daarna had ik een afspraak met Marcel Verbaas. Dat is de directeur, dus de CEO van HKV. Het HKV is op het moment de grootste...
0: Knonk en Verbaas, hè?
1: Ja, dus, Knonk en Verbaas. De grootste horecamakelaar van Nederland.
0: Ja.
1: En hij zegt, we gaan helemaal niet verder. Ik heb een half uur met hem gesproken. Hij zegt, kom maar. Hij zei, heel graag. Het enige wat ze doen, het is een groep van een kleine 20 makelaars in Nederland. Ze gaan België op het moment ook in en Duitsland. En het is een kleine groep makelaars. En ze zijn allemaal horecaffers. Dus allemaal jongens die in de horeca of ooit in de horeca hebben gezeten. Dus eigenlijk de horeca aan de achterkant kunnen vertegenwoordigen. Ja.
0: Dat is wel een pluspunt voor degene die...
1: Dat is fantastisch, ja. Ja.
0: Of die wil zijn zaak uitbreiden of iets kopen.
1: Ja, ja,
0: of...
1: ja. Ja, absoluut.
0: Of die denkt van, ja, hoe moet het verder? Bedrijfsopvolging, ja, klopt, bij wijze van spreken. Ja.
1: Het zijn natuurlijk wel hele reële en structurele problemen op het moment. Waar die horeca tegenaan loopt.
0: Ja, vooral personeel krijgen alleen nog.
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, het horeca 2.0. Want zo praten we tegenwoordig, hè? Alles is 2.0. Hè? Als iets niet helemaal lukt, of het ligt net in een kantelpunt, noem het maar 2.0. En dat is dan ook weer ook zo'n mooi woord, duurzaam. En een horeca 2.0, als ik kijk naar ruim 40 jaar terug, waar ik begonnen ben. En als ik kijk naar nu, heeft het een omslag gehad van 360 graden. Absoluut, de hele horeca. En de horeca, ik wil niet zeggen dat de horeca slecht is, want we hebben in Nederland hele mooie horeca. We hebben kwalitatief hele hoge horeca in levels. Maar het is moeilijk voor de jongens allemaal. Dat merk ik wel, ja. We hebben natuurlijk de coronatijd gehad, waarin iedereen goed geld heeft gebeurd. Maar iedereen moet het ook terugbetalen. En 1 januari 27 moet alles weer glad zijn met de belasting ook. En ik snap het ook wel. En je leert ook in dat soort momenten ook om te vechten voor je bestaan. En vechten voor het bestaan is wel het recht om door te gaan.
0: En wat doen jullie dan, want jij bent ook doorgegaan, de vechten voor het bestaan.
1: Ja.
0: Maar hoe sta je de ondernemer, zeg maar, de horeca-ondernemer, terzijde? Geef je tips, kooktips ook? Nee, of is
1: ik
0: het heel
1: vooral
0: divers?
1: Tips. Ik heb eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, ik zit hier met twee mutsen op. Ik zit hier met de muts op als horecamakelaar via de HKV. En ik sta eigenlijk natuurlijk ook via BNB, horeca-ondersteuning.
0: Dat bedoel ik, daarom.
1: En wat wij dus doen... Dus wat ik dus probeer te doen, dat is ook een deal die ik heb gemaakt met HKV-makelaars. Van joh, ik weet niet of ik mijn tijd vol kan maken in jullie business. Maar ik zie nu, ik heb vandaag 4 afspraken gehad om deals te maken. En ik merk wel dat het gewoon heel druk wordt. En ik zie ook dat er aan de achterkant mensen zijn die bedrijven willen overnemen. En die ook een stukje switch willen kijken waar je in de binnenkant kunt veranderen.
0: Dus jij bent van beide markten thuis?
1: Dus ik pik de beide kanten mee. Nou, ik pik niks mee, wat voor mij belangrijk is, een stukje advies, een stukje ondersteuning. En vooral ook de ondersteuning en begeleiding vanuit de horecamakelaardij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je staat klaar voor kleine onderneming en grote onderneming.
1: Dat is het matter,
0: eigenlijk,
1: ja.
0: Eigenlijk voor iedereen dus.
1: Absoluut, ja.
0: Mensen die zeggen van, ja, ik wil graag tot advies... Ja, hij noemt wel die makelaars, maar ik wil advies van Bert de Stijf. Als je die website kijkt van HKV, kunnen ze dan jou vinden?
1: Absoluut, ja.
0: Maar daar staan er meer op natuurlijk.
1: Daar sta ik al helemaal op.
0: Oké.
1: Okay. Ik moet zeggen, het is wel een gestreamde foto.
0: Nou, mooie foto. Maar... Dus, daarom zei ik aan mijn
1: vrouw. Hij is wel heel strak, maar ja, goed. Dat is ook niet erg. Maar ze kunnen me, via die weg kunnen ze me vinden, ja. Ja.
0: Als er mensen zeggen van een vraag hebben over van nou hoe mijn keuken en zo, wat moet ik die veranderen? Kunnen ze dan ook bij jou terecht?
1: Absoluut, zeker, ja.
0: Want ik heb nu, noem maar even het Franse concept en ik wil een ander concept.
1: Ja, dat kan, ja.
0: Dus ja. Van alle markten kunnen ze...
1: Ik pak alle markten, pak ik mee, ja.
0: Ja.
1: En daar ondersteun en daar adviseer ik ook in, zeker, ja.
0: En voornamelijk in Gelderland, Overijssel en Drenthe.
1: Ja, ja.
0: Daar ben je te vinden dan.
1: Yes.
0: En kunnen mensen je nog tegenkomen in de horeca af en toe?
1: Absoluut.
0: Ja, en zonder...
1: Ik zeg niks gedag.
0: Nee. Nou, als mensen informatie willen hebben, wat is de website van beide ondernemingen?
1: De website van HKV is www.horecamakelaarsknokenverbaas.nl. En de andere is www.bbhorecaondersteuning.nl.
0: BB staat voor
1: Bertus en Bas.
0: Bertus en Bas, dus... Ja. Hey, ik ga je volgen. Kijken hoe het gaat in horecaland. Ja. Dat heb ik al jaren gedaan, want ik kan nog herinneren dat je hier met vlees binnenkwam. Dus, heel
1: met de wangetjes, ja. Weet je dat
0: nog? Ja, daarom. Ja.
1: Hey, ik zat er toevallig vanmiddag aan te denken.
0: Ja, ik denk, dat was heerlijk. Ja. Dus, hey, Bertus, bedankt voor je komst in de studio.
1: En jullie bedankt. En ik wens jullie heel veel succes met jullie uitzendingen.
0: Dank je wel.
1: Ja.

0: Ja, van de vorige gast Bette Stijf, die het roer omgooit en nu een rol heeft als horecamakelaar, gaan we naar de volgende gast. En ze was afgelopen zaterdag bij het Heerlijk Festival, want daar vond de eerste editie plaats van Heerdes Kort Talent. Een talentenjacht laat zien, namelijk dat Heerde barst van talent. Want verschillende zangers, zangeressen en fluitisten betraden het podium. En de vakjury die koos uiteindelijk Fine Mulder uit Wapenveld als winnaar. En die hebben een telefoondag, Fine.
1: Goedenavond, meneer.
0: Ja, jij werd winnaar van Heerlijk Kort Talent met volgens mij dit nummer wat we net draaiden, of niet?
1: Ja, klopt. Addictie van een Fietsie. Prachtig nummer.
0: Een prachtig nummer. Waarom heb je dat gekozen?
1: Nou, zoals ik al voor het optreden vertelde, dat ik en mijn vader hebben... Mijn vader is heel muzikaal en daar heb ik het ook al een beetje van. En hij liet mij op zaterdagavond laten hem heel vaak muziek horen. Mm-hmm. Toen ik als kind 6 of zo was, toen heeft hij het liedje aan mij laten horen. En 5 jaar later of 6 jaar later, toen ik de gitaar oppakte, was het eigenlijk een van de liedjes die ik het liefste wilde leren spelen. En toen heb ik hem leren spelen en toen dacht ik, wat is een goed moment om hem aan andere mensen ook te laten horen, mijn versie. Mm-hmm. En toen dacht ik, dit is de perfecte keuze. Dus ja.
0: Ja, en dan sta je op het podium. Hoe was dat?
1: Het was zeg maar, kijk, het is niet de eerste keer dat ik op het podium heb gestaan. Dus dat. Maar ik vond het wel echt cool op een echt podium te staan met veel mensen. Maar eigenlijk heb ik gewoon echt gedaan alsof het mijn kamer was. Want dan is het natuurlijk wat minder spannend.
0: Ja, en dan heb je het gezongen. En moest je dan lang wachten op de jury? Want ik heb het niet meegemaakt zelf, maar...
1: Ik moest ongeveer 20 minuten wachten op de jury. Omdat het was klaar om 3:50. Alleen ik was ene laatste, dus ik hoefde niet heel erg lang te wachten.
0: Oh, dat scheelt in ieder geval. Dus, was er veel concurrentie als je dat even wilt delen? Wat was er verder? Ik zeg verschillende zangers, zangeressen.
1: Nou, als eerste was een heel mooi duet van volgens mij 2 zusjes die super mooi konden zingen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik al van wow, iedereen is wel goed. En er was ook een wat jonger meisje met 2 achtergrondzangeressen. En die had ook heel veel talent. Dus het is moeilijke concurrentie. En ook een goede flautisten, een groepje. En ook een zanger die zelfs zijn liedjes schreef. En die ook een van zijn eigen nummers heeft gespeeld. Dus het was wel echt een grote concurrentie.
0: Ja, maar uiteindelijk werd jij dus als winnaar gekozen. Heeft de vakjury nog iets gedeeld in een juryrapport?
1: Ik heb geen juryrapport teruggekregen. Maar wat ze me vertelde, dat ik doe altijd een beetje een praatje voordat ik begin. Dus daarom is dat, zei ze dat het goed was en dat het voor het publiek ook leuk was. En ze zei dat ik een krachtige stem had, wat ik heel erg aardig vond. En dat het cool was dat ik ook gitaar speelde terwijl ik zong.
0: Nou, mooi. Ik had het graag willen zien, dus, maar ik denk, nou, ik ga wel het originele nummer eerst draaien. Wat levert dit jou nou op? Je bent winnaar. Heb je daar iets mee gewonnen?
1: Nou, ik heb een groot bedrag van €150 gewonnen.
0: Mooi.
1: En ik heb ook dat ik mag optreden bij Heerde 850, wat volgens mij de Faberhal is, dat ik daar ook mag spelen.
0: 13, 14 november, dat grote muziekevenement?
1: Ja.
0: Oké.
1: Daar mag ik bij meespelen, daar heb je een plekje. Dus dat is heel erg cool. En daar kijk ik ook heel erg naar uit.
0: Ja, dan moet je nog repeteren. Mag je dan 2 nummers spelen? Weet je het al? Of is dat maar 1 nummer?
1: Ik zou dat niet weten, maar ik neem aan dat 1 nummer is. Als het zo groot is, dat natuurlijk ook wel meerdere mensen zijn.
0: Ja, snap ik. Maar ga je dan dit nummer weer spelen? Of heb je nog andere nummers op je repertoire, ongetwijfeld?
1: Ik heb heel veel liedjes die ik kan spelen. Maar ik moet even kijken, want misschien leer ik nog wat leuks. Misschien komt er nog nieuwe muziek uit die ik wil spelen.
0: Oké.
1: Maar dit is natuurlijk altijd wel een optie.
0: Nou, we blijven je volgen. Want dat doe ik ook met de volgende gast die me zo meteen aanschuift. Misschien ken je haar wel. Dat is Maaike Boeva uit Epe. Ze heeft meegedaan in het programma The Winner Takes It All.
1: Ja, cool.
0: Ja, dus die horen we zo meteen achter jou aan. Dus als je de radio aanzet of de computer meeluistert, dan kun je dat ook nog horen. Dus ja.
1: Heel cool.
0: Hey, ik wens jou heel veel succes. En wat ik kan zeggen, blijf je volgen. En vier deze overwinning.
1: Dank u wel. Fijne avond, meneer.
0: Hetzelfde. Dag.
1: Doeg.

0: Ja, en van de winnaar van Heres Got Talent, Fine Mulder, gaan we naar een andere zangtalent toe. En dat is Maaike Boeven, maar die heeft meegedaan aan het SBS6-programma The Winner Takes It All. Maaike, hebben we een telefoon. Dag Maaike.
1: Hallo.
0: Ja. Hallo. Ik had nou toch even de behoefte om toch helemaal even terug te blikken op jouw carrière en wat het opgeleverd heeft. En hiervoor had ik Fine, die meegedaan aan Heres Got Talent, en die ook heel enthousiast is, begonnen met een liedje van, moet ik even kijken, Avicii.
1: Hey, okay.
0: Ja, jij hebt meegedaan aan The Winner Takes It All. Voor de luisteraars die het niet weten, hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Nou, ik ben benaderd door Talpa zelf. En of ik auditie wilde doen. En nou, vanuit daar ben ik dus eerst online auditie gaan doen. En toen ook helemaal naar Amsterdam gegaan. Toen weer naar Hilversum. Dus dat is best wel wat vooraf gegaan, zeg maar.
0: Ja, ik heb het diverse optredens even meegekeken op televisie natuurlijk. En dan gaat het natuurlijk ook vaak, vandaag was er ook al iemand die zegt, Maaike in de studio, kan ze dan wel zingen met die neuszonde? Je hebt een neuszonde, voor de luisteraars die het niet weten.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik heb een neuszonde en nou, daar krijg ik elke dag voeding doorheen. En nee, zingen gaat daar gewoon, dat gaat helemaal goed.
0: Ja, die zonde heeft je dus nooit beperkt met zingen. Want die heb je gekregen, als je dat mag vragen, vanwege je gezondheid?
1: Ja, klopt. Omdat in mijn lichaam niet de goede voedingsstoffen opneemt. Het stukje van mijn dunne darm is verwijderd bij de geboorte. Dus mijn lichaam neemt niet de goede voedingsstoffen op. Dus via de neuszonde krijg ik voeding, waardoor dat wel gebeurt, zeg maar.
0: Ja, maar zingen heeft je dat nooit beperkt, dus...
1: Nee, klopt.
0: Hey, we draaiden een nummer, het kleine café aan de avond. Je hebt het zelf uitgezocht. Waarom dat nummer? Heb je dat gezongen?
1: Ik vind het sowieso een heel mooi oud nummer. En dat is een van de lievelingsliederen van mijn opa. Dus ik vond dat wel mooi.
0: Oké. Okay. Heb je dat ook mogen zingen in het programma? Maar daar staat even niet bij, deze.
1: Nee, deze niet inderdaad. Nee,
0: Lenny Koer wel, dacht ik.
1: Ja, Lenny Koer wel, zeker.
0: Ja, want waarom heb je Lenny Koer in je repertoire opgenomen, nummers van haar?
1: Nou ja, als jong meisje werd het al heel vaak gedraaid. Mijn moeder heeft me echt... ik heb de muziek leren kennen door mijn moeder, zeg maar, van Lenny Koer. En ik was meteen verliefd op haar muziek, dus ik heb het altijd al wel gedraaid. En een paar jaar terug ben ik echt gaan zingen ook. En dat lag mij wel qua stemgeluid.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En uiteindelijk heb je dat in ieder geval wel te horen gebracht. Ik ga even een ander nummer van je laten horen. Dan ga ik daar even bij stilstaan. Dus luister maar even mee naar Foxy Foxtrot.

0: Dit is ook een swingend nummer.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk dan altijd aan die originele plaat. Dan denk ik, afgelopen is, gaat hij nog door. Dus,
1: ja.
0: Hey, deze heb ik gezongen. Waarom deze?
1: Nou, die werd heel veel aangevraagd op mijn TikTok. En ik kijk meestal ook best wel door de reacties wat er dan aangevraagd wordt. Dus ja, vandaar. En een lekker nummer natuurlijk.
0: Ja, dat zeker. Hey, je koffers die zet je op, allemaal op TikTok?
1: Ja, en op Instagram, Facebook, overal op.
0: En hoe, wat is de meest bekeken van jou?
1: Ambition Frieden.
0: Hé, hey, van Nicole.
1: Ja.
0: En waarom die?
1: Ja, ook weer door mijn moeder. Heel veel muziek heb ik heel veel leren kennen door mijn moeder. En daar ben ik steeds meer gaan luisteren. En ja, vandaar. En dat werd ook opgepakt door nou ja, heel veel Duitse mensen natuurlijk. Mensen uit Polen, overal vandaan.
0: Dus toen was het Ambition Frieden van Nicole die klonk.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja,
0: dat, ja. Nou, die laten we denk ik, hoop ik, zometeen ook nog even horen. Wat zijn je toekomstplannen?
1: Ik ben nu gevraagd voor een ander tv-programma. Daar mag ik nog niks over zeggen.
0: Moet je niet doen ook.
1: Maar ja, dat komt er hopelijk aan. Voor de rest. Nu een beetje rustig. Ik heb het natuurlijk heel erg druk ook nog met werk en alles. Maar ja, ik hoop dat het tv-programma gauw editie mag doen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, wij blijven jou in ieder geval volgen. Maar ik had zoiets even kijken hoe het met jou is. mocht straks dat hem wel wat verteld over worden. Of na afloop van die tv-dinges. Dan ben je wederom van harte welkom in Infomix.
1: Helemaal goed, bedankt.
0: We gaan luisteren naar, ja, kondig hem zelf maar aan. Die snappen welke ik ga draaien.
1: Een beetje vrede.
0: Ja. Dan gaan we nu luisteren van Nicole. Dankjewel.
1: Tot ziens.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Hey! We zijn er voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
2: Voorst Veluwezoom.
3: Nieuws uit de regio.
4: Iedere vrijdagmiddag is er in het centrum van Twello een gezellige weekmarkt. En deze is van 11 tot 5. Het is de Marktplein en de plek voor diverse boodschappen, onverwachte koopjes en spontane ontmoetingen. Al sinds 1978 is deze elke vrijdagmiddag in het centrum. De Marktplein is echt de plek voor verse boodschappen, onverwachte koopjes en toch een spontane ontmoeting. En op zondag 28 juni vindt de vierde editie van Voorst op Wielen plaats. Met meer dan 600 oldtimers. Het is nu al een toonaangevend regionaal oldtimer-evenement. En dit jaar is Voorst op Wielen de samenwerking aangegaan met Pugshop.de, die op zaterdag op hetzelfde terrein een mopfest organiseert. Een van de grootste Nederlandse oldtimers en bromfietsen te treffen met deelnemers uit binnen- en buitenland. En ook is er veel meer. Live muziek, streekmarkt en kamperen. Kortom, het kan niet op. Stichting Behoud Dorpskerk Willep organiseert op zaterdagmiddag, op zondagmiddag 28 juni het jaarlijks wijnfeest. Naast live muziek op het terras en een wijnproeverij van Ruggies Wijnhandel uit Deventer en een Formule 1 café met de GP van Oostenrijk staat er dit jaar een fietstocht op het programma. Er is keuze uit twee mooie routes van 25 kilometer of 50 kilometer en de routes zijn geschikt voor jong en oud en ook erg leuk voor gezinnen met kinderen. Ritten door de landelijke buitengebieden van Willep over rustige binnenwegen en pittoreske paden. Vanaf 12 uur is de inschrijving bij de Dorpskerk. En daarna tot 2 uur om te starten met de fietstocht. Het inschrijfgeld is €5 per persoon, inclusief een kop koffie, een consumptie en een pannenkoek. En kinderen die fietsen uiteraard gratis mee. Ervaar de magie van de stoomtrein en de Veluwe met onze unieke Veluwe Actief Eerbeek wandelarrangement. Ga met de stoomtrein mee en wandel terug door de mooiste bossen en langs de sprengen van de Loenense Waterval naar Eerbeek. De route is 6 à 13 kilometer en dat is vanaf station Loenen of Lieren. De trein vertrekt op tijd en de rit gaat van Loenen of Lieren en daar stap je uit en dan gaat aan de hand van de routekaart weer lopend terug naar Eerbeek.

0: Ik kom uit Heerde, inderdaad. Ja, ja. Ik ben hier opgegroeid. Ja.
1: Al jaren hier rondgebracht. Op een gegeven moment heb je gekozen om een zendeling te worden, zeg maar even. Vanaf wat moment wisten jullie, we gaan samen de zending in?
0: We wisten dat eigenlijk allebei apart voordat we elkaar ontmoeten. Ik wil al sinds kind de zending in. Heel mijn leven al. Ik heb de eerste paar jaar van mijn leven in Rwanda gewoond. En sindsdien wil ik altijd soort terug. bij Jonathan kwam dat later. Die hoorde een presentatie van zendelingen in de kerk. En werd toch geïnteresseerd. Nee, het was ver voordat we elkaar ontmoetten. Ja. En toen waren we allebei bezig met voorbereidingen voor zending. We wilden allebei naar Afrika. En toen hebben we elkaar ontmoet op de universiteit. En toen zijn we samen verder gegaan zo.
1: Ja, mooi toch zo, dat kan gaan. Ja. Dus de overgang Nederland-Duitsland naar de regio waar jullie voor inzetten is natuurlijk ook een wereld van verschil.
0: Ja, compleet verschillende werelden, inderdaad.
1: Vertel, want Nederland-Duitsland is anders dan Afrika.
0: Ja, dat. En binnen Afrika zijn er ook grote verschillen. Wij wonen echt heel afgelegen, in de bush, zeg maar. En toen we aankwamen, was het voor ons alsof we weer baby's waren. Want we konden niet praten met mensen, we moesten eerst Arabisch leren. We wisten niet goed hoe we ons moesten kleden, want vrouwen gaan bedekt. We konden geen boodschappen doen op de markt, want we konden niet communiceren. We moesten leren koken op houtskool. Dus ja, alles was nieuw en anders.
1: Dus jullie komen eigenlijk hetzelfde als hier iemand geadopteerd wordt, een kind van twee, bij wijze van spreken, uit China. Die kan, ik kan geen Chinees, die kan bij wijze van spreken. Ja. Hetzelfde hebben jullie gevoeld dus.
0: Ja, heel afhankelijk van onze teamgenoten. Ja,
1: ja, want jullie gaan niet alleen met z'n tweetjes, er zijn ook teamgenoten dus bij.
0: Klopt, ja. We zijn met een team daar.
1: Dat is wel handig.
0: Ja, dat is heel fijn.
1: Want na jullie zijn ook weer nieuwe zendelingen gekomen, die helpen jullie dus weer.
0: Ja, want wij zijn inmiddels de teamleiders en helpen anderen. Ja.
1: Want jullie kunnen die taal. You're speaking the language.
2: Ja, so Lisanna mentioned Arabic.
1: Yeah.
2: Arabic is the, we call it the language of wider communication. That's a language that everyone speaks, but it's no one's mother tongue in the place we're living.
1: Okay. But you are speaking...
2: We know Arabic, and Lisanna also learned Mapa. That's the local language of the people group we work with. Yeah. But there are many more people groups. There are around 15 to 20 different people groups in the area where we live.
1: Er zijn 15 verschillende groepen dus daar.
0: Ja.
1: Oh,
0: ja. En daarom is Arabisch belangrijk, want zo communiceren zij met elkaar. Ja.
1: Is Arabisch moeilijk trouwens? Een heel andere vraag, maar...
0: wat is moeilijk? Ik vind Mapa moeilijker, maar...
1: Oké.
0: Okay. Ja, Arabisch is ook... Ja, het staat ver van ons af natuurlijk. Het is een hele andere soort taal.
1: Ja. Hoe zijn jullie gekomen om, want jullie zijn op een gegeven moment gaan jullie de Bijbel vertalen. Ja, in die specifieke Mappa-taal, zeg maar even.
0: Klopt.
1: Hoe haal je dat in je hoofd om dat te gaan doen? Ja.
0: Daar was ik al sinds kind geïnteresseerd in. Als de Bijbelvertalers kwamen naar de kerk om presentaties te geven, vond ik altijd heel interessant. En Gods woord is zo belangrijk. Dat verandert levens, dus... Ik wilde heel graag meehelpen om een andere stam ook die mogelijkheid te geven om de Bijbel in hun moedertaal te lezen. Want dat is voor hen wel heel anders dan in het Arabisch of Engels, wat ze amper kunnen.
1: Ja, ja, want jullie zijn zelfs zo ver, ik noem het dan podcasts of filmpjes, dat jullie dat er een film is dat mensen dat kunnen horen in een zaaltje of zoiets. En over Jezus kunnen volgen of zoiets.
0: Ja, we hebben pas de Jezusfilm vertaald inderdaad. Ja, die kunnen zij nu ook in hun moedertaal volgen. Ja.
1: En dan, ik zag beelden en zie je stil zitten. En van, hé, ik kan het horen, volgen. Ja. Dus, mooi is dat dan toch?
0: Zeker.
1: Hey, nu ben je begonnen met de Bijbel in de Mappa to translate. You're speaking in translation English or Engels?
2: I'm not helping with the translation.
1: Oh, you're not?
2: It's Lisanna's work more than it is mine. I try to help.
1: Okay.
2: Administration and everything else that needs to get done, but the
1: translation—not
2: the translation—that's really Lisanna is a lot better at languages than I am. That's why I also don't speak Mapa myself.
1: Dat is een compliment.
0: Yeah.
1: Ja, dat je er toch gaat vertalen. Yeah. Waar loop je dan tegenaan met het vertalen? Want
0: Oef, ja. Heel veel dingen.
1: Je hebt nou, wat ik begrijp, Lucas vertaald.
0: Lucas hebben we af, ja.
1: Ja, je doet het niet alleen, met een groepje neem ik aan.
0: Klopt, we hebben vier lokale vertalers. ingehuurd.

0: Zij doen voornamelijk het vertaalwerk en ik check dingen. Dus er zijn verschillende stappen in het vertaalproces. Zij maken de eerste versie in het MAPPA. Ze kijken naar Arabisch en Engels en dan vertalen ze dat. En dan kijk ik over die versie en dan leg ik het Grieks ernaast. Ik doe voornamelijk het Nieuwe Testament.
1: Grieks, hoor ik net.
0: Grieks, de grondtaal. En dan kijk ik, mist er iets? Komt dit over? En dan bereid ik heel veel vragen voor. En dan stel ik die aan de vertalers van, hey, hoe snappen jullie mensen dit? Of er mist een woordje wat in het Grieks er is. En dan zeg ik, hey, kunnen we dit erin voegen? Of klinkt dat onnatuurlijk? En zo worstelen we een soort door de tekst heen.
1: Heb jij een talenknobbel? Want ik hoor Griekse, denk je. Ja, want die kunnen Nederlands, Engels. Ik denk, die legt er een Bijbel uit Nederland naast.
0: Doe ik ook. Ik heb drie. Oh. Ja, ik kijk naar 8, 9 verschillende vertalingen in het Engels, Nederlands en Arabisch. En dan kijk ik een beetje hoe hebben andere vertalers dit aangepakt. Want vaak komen er problemen waar andere mensen ook mee te maken hebben gehad. En dan kijken we daarnaar en dan zo gaan we de tekst door. Ja, vervolgens nemen de vertalers het mee naar het vluchtelingenkamp waar ze wonen. Ja. En dan lezen ze een heel hoofdstuk tegelijk voor aan mensen. Zowel christenen als niet-christenen. En dan vragen ze, begrijpen jullie dit? Ze doen een stukje bij stukje. En soms stellen ze ook vragen over een specifiek woord. Het is vooral belangrijk dat er vrouwen ook bij zijn. Want we hadden bijvoorbeeld het verhaal van die vrouw die Jezus' voeten zalft met die hele dure parfum.
1: Ja.
0: En de mannen hadden gewoon een woord voor parfum gebruikt in hun taal. En toen ze dat voorlazen, zeiden de vrouwen, nee. Dat is de hele normale alledaagse parfum. We hebben een ander woord voor deze hele dure parfum.
1: Okay.
0: Dus toen wisten we, oké, dan moeten we dat woord veranderen.
1: Ja, maar dat is wel goed dat je dat doet op die manier. Ja, dus.
0: Ja, het is heel goed dat de hele gemeenschap erbij betrokken is. Want wij kunnen dat niet met z'n vijven doen.
1: Nee. Nou, van tevoren in de voorbereiding van dit interview heb ik ook nog een vraag aan jullie gesteld. Is dat dit het Bijbels woord het moeilijkst uit te leggen? Of die parfum? Of was het een ander
0: woord?
1: Nee,
0: die was makkelijk op te lossen.
1: Okay.
0: er zijn heel veel verschillende dingen. Er is bijvoorbeeld een grammatica voorbeeld dat in het MAPPA zijn er verschillende woordjes voor wij. Het persoonlijk voornaamwoord wij.
1: Mm.
0: En de ene is dat de spreker, als die tegen iemand praat, dat de geadresseerde bij het publiek erin zit, bij de wij erin zit. En een ander woordje wij is dat die persoon er niet bij in zit. Dus ik zeg bijvoorbeeld, wij wonen in Afrika.
1: Hmm.
0: En dan bedoel ik alleen mijn man en ik, maar niet de rest die meeluistert. Nee. Dus dat is exclusief.
1: Okay.
0: Ik zeg, wij luisteren naar de radio, dat zijn wij met z'n allen. Dan is het inclusief de persoon die aangesproken wordt. En toen hadden we dat verhaal in Lucas, hadden we pas. Dat de discipelen op het meer waren met Jezus en dat er een storm kwam. En Jezus sliep. En toen zeiden de discipelen, meester, wij vergaan. En dan is de vraag, welke wij is dat? Bedoelen ze dat Jezus ook met hun zal vergaan? Denken ze dat hij zichzelf niet kan redden? Of denken ze dat hij Heer en Meester in zichzelf redt, maar dat zij als discipelen vergaan? En dan wordt het opeens heel theologisch, want in het Grieks staat dat niet uitgelegd.
1: Okay.
0: Engels helpt daar niet bij, Nederlands niet. Want wij hebben dat onderscheid niet.
1: Nee, bij ons is het gewoon wij, zeg maar.
0: Ja. Dus dan moeten wij opeens gaan interpreteren hoe dachten de discipelen op dat moment over Jezus en hoe groot dachten ze dat zijn macht was. Ja.
1: Dat
0: zorgt voor interessante discussies.
1: Ja, maar dat is niet een klus die één keer. En Lucas, hoe lang heb je erover gedaan trouwens?
0: 2,5 jaar. Ja, maar het was mijn eerste boek, dus het ging langzamer.
1: Dus
0: we hopen dat het iets sneller gaat.
1: Wat is je volgende boek waar je in denkt?
0: We zijn met Johannes bezig.
1: Oh, je bent al met Johannes bezig?
0: Ja, Evangelie van Johannes.
1: Ja, zo mooi om zo
0: door de Bijbel. Het gaat inmiddels iets sneller, maar het is veel werk.
1: Ja, om zo door de Bijbel te gaan. Ik ga zo met jullie verder praten. Even een rustmoment.

0: nog steeds in gesprek. En dat doe ik met Jonathan en Lisanne. En over hun zendingswerk in Afrika. En die, ja, ik noem het dan maar mijn monnikenklus, het vertalen van de Bijbel. Want je had net het over Lucas, dat ruim 2,5 jaar of zo dat je mee bezig bent. Je bent nu met Johannes bezig. Hoeveel kost dat, hoeveel jaren kost dat eigenlijk niet om die hele Bijbel te vertalen?
1: Mm-hmm. Ja, gemiddeld duurt zo'n project zo'n 25 jaar om de hele Bijbel af te krijgen.
0: Wow.
1: Ja. Dus dat is vrij lang.
0: Ja, wou ik net zeggen, dan ben je opa en oma misschien al van degene... Ja, want ze is in verwachting, dat mag ik wel zeggen.
1: Ja hoor.
0: En van jullie kind, dan is het opa en oma dus, ja. Die aan het vertalen zijn.
1: Het is wel echt onze droom om die Bijbel ooit af te krijgen.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: In ieder geval het Nieuwe Testament, maar het liefst de hele Bijbel natuurlijk. Ja.
0: Ja, van het Oude Testament vind ik al die, die namen, vind ik altijd zoveel. Die hoofdstukken met al die namen en plaatsen. En, maar goed... Ja. Respect om het te doen, om dat te vertalen. We hebben altijd over de volwassenen gehad, hoe dat ze eindelijk kunnen lezen. Wat is eigenlijk jullie droom om dat af te maken? Dus dat is jullie droom?
1: Ja, ja. Nou, in ieder geval om de Bijbel af te krijgen. Maar natuurlijk willen we niet dat het daarbij blijft. Maar dat mensen ook de Bijbel lezen en gebruiken en erdoor veranderd worden. En dat die hele cultuur veranderd wordt door Gods woord. En dat ze... hoop krijgen. Die mensen leven in een oorlogsgebied en zijn heel arm. Hebben ontzettend veel moeilijkheden in het leven. En we hopen dat Gods woord hun hoop brengt. Ja.
0: Dat is echt niet mooi. En hoop ik ook voor die mensen daar. En ook voor jullie natuurlijk. Dus, want jullie gaan, die blijven niet hier. Die gaan eind september volgens mij weer terug die kant op. Dus,
1: november. Ja.
0: Of november. Er is natuurlijk geld nodig, luisteraars. En dat is logisch. Voor de zending. Wilt u hun steunen? Dat kan, want u kunt hen ontmoeten. Want jullie gaan de mappa naar Nederland brengen. Meet de mappa, hè?
1: Mm-hmm. Ja. Ja, klopt. Op zaterdag 11 juli geven we een wat langere presentatie... over het werk wat wij doen en de mensen met wie wij werken. Meet de mappa. En dat is begint om 13:30 aan de Zwarteweg 10 in Heerde. Iedereen is van harte welkom daar. We zullen ook veel foto's laten zien.
0: Filmpjes misschien, dat weet ik niet. Maar in ieder geval foto's.
1: Ja.
0: En jullie zijn er aan het woord. Dus mensen zeggen van, ik kan niet, maar ik wil al wat bijdragen. Ik kan hier geen QR-code laten zien, want het is geen televisie. Mm-hmm. Dan kunnen ze natuurlijk die dag kunnen ze ook geld geven, denk ik. Bij jullie evenement. Maar als mensen nou toch al contact willen met jullie... hebben jullie een mailadres? Of?
1: Ja. Kan ons bereiken via jonathan.lisanne@posteo.de.
0: En Posteo is zonder H. Ik zeg het maar even bij, want anders is het Theo. Dus jonathan.lisanne@posteo.de. Komt toch Duitsland weer erin?
1: Ja.
0: Hey, jullie verbrengen nu jullie verlof hier in Nederland. Jullie zullen de komende tijd, ondanks dat er zometeen de geboorte komt... ook nog wel bij gemeentes langsgaan, of niet?
1: Mm-hmm. Ja, we hebben verschillende presentaties klaarstaan. Ja.
0: En hoe zijn de reacties bij die gemeentes waar jullie op visite komen?
1: Goed. Mensen zijn vaak heel geïnteresseerd. Het staat ver van mensen af, omdat in Nederland de Bijbel is er in zoveel verschillende vertalingen.
0: Ja, versies en...
1: Het speelt hier weinig een rol. Dus we krijgen vaak positieve reacties, ja.
0: Ja. Nou ja, dat is ook de reden dat ik geraakt was door jullie verhaal met Pinksteren. Dus het Pinksterverhaal.
1: Ja.
0: En wil ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. Heel veel inspiratie toewensen. Ook veel succes. Ik blijf jullie werk sowieso volgen. En dat doen we vanuit Heerde. Jouw geboorteplaats noem maar even. Mm-hmm. Hey, bedankt voor de komst naar de studio.
2: Ja. Dank je.
1: Jullie ook bedankt.

0: Goedenavond, Wilfried.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ik stuurde je vanmorgen een appje en denk, nou, wat lekker nummertje ga je voor me draaien. En dan kom je bij lekker twisting bij de pool, de Dire Straits.
1: Ja, ik denk van, nou ja, wat zou ik als voor het warme weer bedenken? En, ja. Ja, je hebt natuurlijk de bekende nummers, Katrina Waves, Walking on Sunshine onder andere. Maar ik denk, nou, ik vond dit wel gepast. Hoor je niet zo vaak op de radio. Ik denk, nou, dat is wel een nummer wat bij de tijd past, hè. Ja. Alleen maar beste plekken de komende dagen, best wel maar.
0: Ja, ja, ja. Met je voetjes in het water, wil je zeggen.
1: Hè? Dat is niet voldoende, denk ik.
0: Dat is niet voldoende. Dus. Hé, je hebt ervan, er komt heel wat aan, zei je. Dus ik heb vanavond heel wat te vertellen.
1: Ja, het is nogal wat er op ons afkomt.
0: Nou, vertel.
1: Ja, nou ja, we blikken natuurlijk altijd even kort terug op de afgelopen week. En, want vorige week was het ook erg warm, maar wel een paar dagen, donderdag, vrijdag. 2, 3, 34 graden. Maar toen hadden we ook de hele zware buien nog bij. Een benauwde, vochtige, klamme lucht was er eigenlijk aanwezig. Dus toen was het eigenlijk al benauwd en niet fijn weer, zeg maar. Het weekend is een beetje opgeslagen, ook gisteren en vandaag op zich. Wel warm, maar niet zo heet meer temperaturen in onze regio onder de 30 graden in ieder geval. Maar wat het verschil is met name dat de aangevoerde lucht stuk droger is. Dus dat benauwde, klamme gevoel is dan weg. En wat ook opvallend was met name de nachten. En je kon nog in de ochtend, of in de nacht en de vroege ochtend, kon je het huis nog lekker luchten. Want het was morgens toch nog 12, 13, 14. Dus dat ging nog prima. Maar goed, dat gaat wel veranderen. Want er zijn zelfs berekeningen dat het in de nachten lokaal in Nederland niet onder de 25 graden gaat worden. Dus ja, hoe krijg je dan als weer koel in huis? Dus dat komt er allemaal op ons af. Nou, hoe zit de situatie een beetje in elkaar? Ik zal proberen een beetje kort te houden in ieder geval. En te maken met een hoge drukgebied in instantie die ons weer bepaalt met een noordoostelijke wind. En daardoor dus die wat lage temperaturen dan eind vorige week en ook die drogere lucht. En wat nu gaat veranderen is dat er iets van het opschuift naar Noordoost-Europa toe. En tegelijkertijd zien we dan op de oceaan een lage drukgebied liggen. Vlak voor, zeg maar, voor Engeland. En dat betekent dat de aanvoer uit het zuiden gaat waaien. Nou, en uit het zuiden daar komt, wordt gewoon erg hete lucht aangevoerd. Er is altijd al de warme lucht aangevoerd. Maar nu op het moment zijn extreem hoge temperaturen in onder andere Frankrijk. Die landen, onder andere Frankrijk, België, Spanje, die zinderen van de hitte. Met name in Frankrijk al heel veel records gebroken. Temperaturen in Parijs 40 graden, Bordeaux 44 graden, kortom. Dat zijn extreem hoge waardes. En ja, een groot deel van die lucht gaat onze kant op komen. En die zal zijn hoogtepunt, of dieptepunt, hoe je het noemen wilt. Hè. Ik bedoel, ik denk dat niemand hiervan houdt. Dat zal een vrijdag zijn met extreem hoge waardes. En wat ik al zei vanmorgen tegen je, het zal me niet verbazen dat ergens in Zuid-Nederland misschien vrijdag wel die 40 graden gehaald geworden. We zullen zien. We zetten even rustig op een rijtje in ieder geval. Want die hitte die duurt voorlopig nog wel voort. En we spreken over een hittegolf, daar heb ik al vorige week over gehad. Een hittegolf als het 5 dagen boven de 25 graden is, maar van 3 dagen dan boven de 30, dus tropisch moeten zijn. Maar er is ook weer een nieuw iets in het leven geroepen, dat is zogenaamd superhittegolf. Nou ja, wat je maar bedenken wil, dat is een aantal jaar geleden ook bedacht. Dat betekent eigenlijk dat je dan 5 dagen boven de 30 graden moet hebben, maar van die 5 dagen minimaal 3 dagen boven de 35. Nou, een aantal plaatsen in Nederland zullen dat gaan halen. Of wij het gaan halen in onze regio. Zal maar zo kunnen. Of het landelijk wordt, vanuit de beeld gezien, want dat is dan landelijk altijd, is even de vraag. Maar goed, hittegolf overal. Dus dat je dus minimaal 5 zomerse dagen waarvan 3 tropisch op rij hebt. Dat wordt overal gehaald. En het zal wel zo kunnen dat we een nieuw record gaan halen. Een aantal dagen van een hittegolf in juni. Want het hoogste aantal is ooit achter elkaar. Dus dan mag het niet onderbroken worden met de temperatuur onder de 25 graden tussendoor. Moet het aan eerste stuk zijn. Is 8 dagen, maar we kunnen nu vast naar 10 of 11. Misschien nog wel iets meer gaan. Kortom, dat wordt een record. En ja, ook de hoge temperaturen die eind van de week op vrijdag gemeten gaan worden. Er zijn ook waarden die in Nederland in juni nog niet eerder zijn voorgekomen. Kortom, het wordt interessant. Rustig op een rij zetten in ieder geval. Wat houdt dat er eigenlijk in? Nou, vandaag hadden we eigenlijk best een mooie dag. Het was niet benauwd, het was wel warm, maar de temperatuur over het algemeen een paar graden onder de 30, zo'n 28 graden ongeveer. Afgelopen nacht 13, 14 graden. Dus wat ik al zei, nog lekker doorluchtweer. In het zuiden werd het dan wel plaatselijk 30 graden. Nou, de komende nacht is het zo dat het nog redelijk is eigenlijk. In het uiterste noorden een graad 13, 14 ongeveer. In onze regio 16, 17, 18 graden. Dus is al wat hoger dan de afgelopen dagen. In het zuiden lokaal rond de 20 graden is laagste waarde. Dus daar wordt het al wat. Een tropennacht zoals het heet, wanneer het boven de 20 graden is. Nou, morgen is het zo dat we dan het verschil dus ook op dit moment in de komende nacht dat er vrijwel geen wind is. Dus echt doorwaaien kan het dan ook niet. Morgen is het zo dat de zonovergoten is en zeer heet wordt. Temperatuur morgen in het uiterste noorden, noordoosten, 28 tot 30 graden. In onze regio kunnen we best 8 graden bij doen vergeleken met vandaag. Ik denk dat in onze regio 4, 35 graden wordt morgen. In het uiterste zuiden lokaal 37 graden. Kortom, een extreem hete dag morgen. Nou, donderdag, dan gaan we echt zelfs even weer een graadje eraf doen. En dan komt het dat de wind tijdelijk even weer naar het oosten gaat. Dat betekent dat de aangevoerde lucht weer wat droger is. Ietsje minder extreem heet. Maar goed, het is net wat je ervan vindt. De uiterste noorden 8, 29 graden. In onze regio 33, 34 graden. In de uiterste zuiden kan het nog 5, 36 graden worden. Ja, waar heb je het over? 1 of 2 graden verschil. Het blijft extreem heet. Nou, vrijdag was, zoals ik al zei, de extreemste dag. In het hele land wordt het extreem heet. Overal wordt het waarschijnlijk boven de 35 graden in Nederland. Zelfs in het noorden van het land. In onze regio verwacht ik een beetje temperatuur van 37, 38 graden wordt er bij ons. Het zuiden 39 graden. En wat ik al zei, lokaal zou me niet verbazen dat er enkel een melding komt dat het 40 graden is gepasseerd. Net over de grens in Duitsland wordt zelfs 42 graden verwacht. Kortom, het gaat helemaal los op dit moment. En ja, ons landje, ons klimaat, ons leefpatroon is niet echt ingesteld op deze hoge temperatuur. En dan komt er natuurlijk ook een beetje van. En we moeten maar eens gaan nadenken of de siesta moeten gaan invoeren, lijkt mij. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Kijk even naar het weekend, want na de hitte van vrijdag dan krijgen we zaterdag nog een hitte dag. Vrijdagavond zou in het zuiden enkele lokale onweersbuien kunnen voorkomen door die hitte. En dan zie je op zaterdag de kans daarop, ik zeg niet dat het gebeurt, de kans daarop iets groter in het hele land. En dan is het zo dat het iets minder extreem wordt in dat geval. Zaterdag is altijd in onze regio, wat zou ik zeggen, 35 graden. Nou ja, dan kunnen we dan ietsje minder hit als de vrijdag. En de zondag is het zo dat het nog ietsje afgaat. Ik denk op de meeste plekken in onze regio altijd nog zo'n 2, 33 graden. Kortom, het is heet en het blijft heet. Alleen de extremen zijn dan ietsjes eraf, zal ik dat maar zeggen. Nou, en volgende week, dan zie je eigenlijk in het weekend dus al een lokale regen voor onweersbui. Dat kan de enige verkoeling in gang gaan zetten voor volgende week. Ik zeg er uitdrukkelijk bij kan. De meeste berekeningen gaan voor volgende week voor een afname van de temperatuur. Richting met normale waarden, zeg maar zo'n 22 tot 25 graden eind volgende week. En dan ook wat toenemende wisselvalligheid. Maar er zijn nog een paar berekeningen die toch wel warm blijven houden. Of heet blijven houden. Niet meer zo heet als vrijdag. Altijd nog temperatuur rond de 30 graden. Ik ga toch voor de eerste optie dat na het weekend de temperatuur geleidelijk aan de maandag dan wel boven de 30. Maar daarna toch onder de 30 graden komen. En dan wordt het wat aangenamer, zeg maar, om buiten te vertoeven. Want het is de komende dagen, denk ik, zorgen dat je rustig houdt, goed drinkt. Hè? En wat ik ook nog even wil zeggen, kijk even om naar de medemens, de oudere medemens met name. En die hebben wat minder dorstgevoel op oudere leeftijd. En het is al belangrijk dat mensen blijven drinken. Het belangrijkste is water te drinken. Geen alcohol, dat zijn slechtste zijn. En wat ik ook hoorde, dat het goed is om regelmatig te eten, maar naar kleine maaltijdjes, zeg maar. Niet de grote maaltijd in één keer, maar regelmatig wat eten. Ja, en goed drinken in ieder geval. En hou je rustig.
0: Ja, dat zou wel moeten doen. Dus rustig houden. Dus,
1: ja, je kunt niet anders.
0: Je kunt niet anders. Dus. Hey, ik heb heel wat te vertellen. Nou, je hebt heel wat te vertellen. Dus wat komen te verwachten staan. Hey, jij gaat op vakantie.
1: Ja, ik ga volgende week weer het hier omslaan. Nou, omslaan is het groot woord. Volgende week dan ga ik een aantal weken op vakantie naar Kroatië. En dat is mijn zomervakantie. Ik ben al vroeg dit jaar.
0: Ja.
1: Maar dat begint mijn zomervakantie volgende week. En als een beetje meer zit, zet het weer daar zich voort. Terwijl het daar niet zo extreem heet als hier. Maar wel heerlijk zomers temperaturen. Dus okay. Ja, dat gaan we zeker doen.
0: En wanneer kunnen we van jouw diensten gebruik maken?
1: Ik had het al doorgegeven. Ik ben nu straks, volgens mij 3 dinsdagen ben ik er niet.
0: 3 dinsdagen ben je er niet. Nou, dan tegen die tijd ga ik op vakantie, denk ik. Dus, hey, Wilfried, heel veel bedankt. Hè. Nee, ik wens je gewoon heel veel vakantie met heel veel mooi weer tegen. En we spreken elkaar zeker weer. Hè?
1: Gaan we zeker doen. En hou iedereen een beetje rustig met dit weer. Ja. Het gaat weer voorbij, maar het heeft weer van een paar dagen nodig.
0: Goed, hey. Veel
1: tot
0: plezier. Tot horens. Hoi.
1: Dank u wel. Doei.

0: Dit is Infomix met muziek en informatie.
1: Ja, en als het goed is, hebben we nou Katja aan de telefoon. Want we gaan het hebben over de Georgische keuken. Want volgens mij draaide ik een Georgische plaat, klopt toch?
2: Hallo? Ja.
1: Volgens mij draaide ik een Georgische plaat, of niet?
2: Ja, klopt.
1: Mariami, een chef of zo.
2: Mariami, dat is echt een Georgische naam.
1: Oké. Okay. Ik denk, toepasselijke muziek uit, want ik kan geen toepasselijke hapjes uitzoeken. Want je gaat een workshop Georgische keuken vervaardigen. Wat zijn nou typische de smaken van Georgië?
2: Oeh, het is heel breed. Heel lekkere koken heeft Georgische gerechten. Zijn echt smaakvol. Heb je heel veel verse kruiden in de gerechten. En er wordt heel veel walnoten gebruikt. En veel groenten. En kaasbrood van verschillende provincies heb je echt eigen recepten van het land. Dus het is heel breed. En we gaan aanstaande vrijdag, inderdaad 26 juni, een workshop organiseren. Omdat mensen willen iets nieuws proeven en leren en koken.
1: Oké, okay, en jij bent degene die het uit gaat leggen?
2: Sorry?
1: Dus jij bent degene die les geeft, zeg maar even? Die...
2: Ja, ik ga met mijn man les geven. En ze kunnen zelf alles, vanaf het begin tot eind, tot klaar is eten. En dan ze mogen hier eten of ze kunnen meenemen het gerecht.
1: Ja, ik kan me in ieder geval altijd zelf wel herinneren. De gerechten waren lekker. En die Georgische kruiden zijn magnifiek. Tenminste, luisteraars. Die heb ik toen de tijd van jou een keer mogen proeven. Ik zie, jullie hebben zo'n mooi affiche. Kunnen nog mensen gebruiken die middag? Kunnen nog mensen zich aanmelden op dit moment? Of is het vol?
2: Ik heb inmiddels nog plaats. Nog aanmeldingen gehad. Het ging echt heel snel.
1: Leuk toch?
2: Ja, het is echt... mensen zijn heel erg enthousiast. En ik heb nog een paar plekken.
1: Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Ja, via telefoonnummer
1: 06-55-21-2372. En ik begrijp, luisteraars, waar is het eigenlijk? Want je noemt het vrijdag 26 juni. Waar wordt het gehouden?
2: Het wordt in Ebe, op Talmastraat 12.
1: Talmastraat 12. En hoe laat begint de workshop?
2: Wij gaan om 1 uur beginnen. En dan tot 5 uur. En 5 uur is afgelopen.
1: Oh, maar het kan zijn dat je om een uurtje of 4 mensen al wat kunnen peuzelen wat ze gemaakt hebben natuurlijk.
2: Ja, het is...
1: en er wordt een Georgische wijn geschonken. Wat is dat voor soort wijn in Georgië wat ze maken?
2: De Georgische wijn heeft echt oude geschiedenis. Het is 8000 jaar geleden begonnen in Georgië wijn produceren. En we hebben inmiddels rosé binnengekregen. We hebben witte wijn. En wordt in kwebri gemaakt. Dat is een kleipotten. Die wordt in de grond gezet. En blijft altijd lekker koud. En wordt gerijpt echt in de grond. Dus het heeft ook de hoogste tannine is ook... aardig hoog. En het is gewoon lekker.
1: Oké, ik krijg net de vraag binnen. Wat zijn de kosten?
2: Per persoon. We hebben gevraagd €30. Inclusief glasje wijn.
1: Dan kun je niet vooruit eten gaan. Dus moet je nagaan. Dan word je onder de professionele begeleiding door jou... in de geheimen van de traditionele keuken doorgemaakt die middag met allemaal lekkere gerechten. En kunt u zelf gaan proeven, opeten of maar meenemen naar huis. U kunt zich aanmelden. Ja. Ik noem het nummer nog een keer. 06-5521-2372 als u nog twijfelt. Hey, bedankt. Ja. Ik hoop dat je het een beetje koel kunt houden die vrijdag. Want het wordt ook heel warm weer die middag.
2: Ja, dat is de hoogste temperatuur van de week. Ja. Of van het jaar misschien. En we hebben geprobeerd alles in orde maken en alles dicht en binnen houden. Dus de temperatuur wordt echt aantrekkelijk, zal ik zeggen.
1: Nou ja.
2: Is goed gekoeld.
1: Binnen is het aangenaam. En dan hoop ik dat mensen met een genoeg gedoening om 5 uur naar huis gaan. Of met een buikje vol, of met een stuk eten. Dus.
2: Zo is het.
1: Hey, bedankt voor nu en graag tot een volgende keer.
2: Ja, dank u wel. Fijne avond.
1: Dag.

0: uit de regio.
1: Op 27 juni is de Nationale Veteranendag. Op deze dag danken we onze veteranen voor hun inzet, vrede, vrijheid en veiligheid. Burgemeester Olaf Prinsen ligt toe: in een wereld waarin veel onrust is, beseffen wij hoe belangrijk vrede en vrijheid is. En met deze vrijheid hebben we mede te danken aan onze veteranen. Onze waardering is ook voor hen heel groot en ze zetten zich in voor veiligheid van anderen en daarom verdienen ze onze eer en waardering. Daarom wordt er gevraagd om op 27 juni de Nederlandse vlag uit te hangen als een teken van respect en waardering voor onze veteranen. Wat merk jij van wateroverlast, droogte of grondwater in je omgeving? De gebiedsherkenning naar een toekomstig bestendig watersysteem in Loenen en Eerbeek is afgerond. Graag horen ze welke reacties, zorgen of aandachtspunten er leven. Je vragen en aandachtspunten wordt meegenomen in de volgende stap en meld je daarom aan bij het waterspreekuur. En dat kan op 2, 6 en 7 juli in het Tjark Rijkscentrum te Eerbeek. Tussen 4:30 en 4:45. U kunt zich aanmelden via brummenmijnafspraakmaken.nl. In de natuurlijke Beekzichtkraam naast het beekkantoor van Landgoed Beekzicht wordt op woensdag de oogst uit de moestuin verkocht. Iedere woensdag zijn hier verse biologische groentes te koop tegen een kleine vergoeding. Door deze lokale groenten te kopen draag je bij aan de ontwikkeling en instandhouding van het landgoed. Kom gerust eens een kijkje nemen en wil je direct op de hoogte zijn van de woensdagoogst, meld je dan aan voor de Beekzicht groente-app en dit kan door een berichtje te sturen naar aanmelden@landgoedbeekzicht.nl. En elke dinsdag vindt bij het Korak Herstelacademie in Heerde de training Raak je kracht plaats. Dit is een laagdrempelige beweegprogramma waarin deelnemers niet alleen fysiek actief zijn, maar ook werken aan mentale veerkracht, zelfvertrouwen en persoonlijke groei. De training is toegankelijk voor iedereen en ervaring is niet nodig. Aanmelden kan via www.korak.nl.
2: Ja, en dit was InfoMix voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heeft u een uitzending gemist? Of wilt u iets terugluisteren? Dat kan dan via de website van ons station. Voor nu wens ik u mede namens alle medewerkers een hele fijne dag. En graag tot een volgende keer. En luistert u naar 794 op de dinsdag. Kunt u straks luisteren naar dat show of 794. Hier is Prins, Purple Rain.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: I'm not a writer.
1: Elke vrijdagavond tussen 5 en 6 uur weekendbeat. Hier op Radio 794.
2: Ja, beste luisteraars, het is inderdaad 26 juni.
3: Ja.
2: En het is zomer buiten. Het is code oranje. Let op, het is code oranje. Dus je mag niet naar buiten. Jij mag wel naar buiten.
3: Je mag wel naar buiten, maar kijk uit wat je doet.
2: Ja, maar hoezo kijk uit wat je doet?
3: Niet verbranden, zeg maar.
2: Ja, maar je moet toch niet verbranden? Je moet sowieso niet verbranden. Je moet gewoon laagjes aan, je moet een petje op. Je
3: dat,
2: moet,
3: ja, precies. Dat.
2: Zelf, oh, ik zie dat ik er heel hard sta ergens.
3: Dat en zorg dat je goed drinkt.
2: Ja, drinken, dat is denk ik het voornaamste.
3: Ja, absoluut.
2: Dat je gewoon goed drinkt.
3: Goed blijven drinken, inderdaad.
2: Gewoon goed blijven drinken. En,
3: er is nog een grasje op of zo,
2: ja,
3: dan maar...
2: mag ook een biertje zijn, ja. Dat mag...
3: Lekker.
2: Ja, dan droog je juist van op, hè? Van
3: ja, precies. Maar als je genoeg drinkt, hoor, dan blijf je wel van binnen nat.
2: Ja, dat sowieso. Hey, hoe was jouw week afgelopen week?
3: Druk.
2: Druk?
3: Druk. Ja, zomersomstandigheden. Lekker. Ja, zeker zomerfestival nog in Heerde geweest.
2: Ja.
3: Dus hebben we elkaar nog even gezien.
2: Ja, zeker. Zeker. wij hebben de laatste scène, jawel, de ene laatste scène hebben we opgenomen voor de film van Heerde. Dat was de mensen die erbij waren in Heerde bij de koepel, de muziekkoepel. Dat is in het centrum van Heerdestad. En we hebben daar met een heel koor hebben het Heerdes volkslied opgenomen.
3: Ik heb het gezien op de media, ook van Facebook kwam het voorbij.
2: Oh, ja?
3: Diverse foto's kwamen voorbij. Jij stond ook inderdaad in een pose van mooi netjes erop zetten.
2: Oh, ja. Ja, die poses van mezelf dat vind ik niet altijd even charmant.
3: Nee, maar het was wel leuk. En jouw week is die ook goed verlopen?
2: Ja, die was heel goed verlopen. Ja, het is goed weer. Ik vind het lekker dit. Het is echt voor mij het temperatuurtje wat ik heel prettig vind.
3: Kijk.
2: Om het rustig aan te doen en dan wel als je binnen bent of buiten bent. Het maakt eigenlijk niet uit. Gewoon jezelf niet druk maken. Gewoon tranquilo en een beetje
3: aanpassen.
2: Een beetje aanpassen. Dus dat. Hey, het is vandaag ook de dag van de drugsmisbruik.
3: Oké. Okay.
2: En andere substanties. Heb je dat al eens een keer gedaan? Een jointje of zoiets?
3: Nee,
2: daar vind ik je ook geen type voor eigenlijk.
3: Nee, het was toen ook nog niet zozeer toen we jong waren ook niet. Dus, en nu heb ik geen behoefte aan. Dus.
2: Nee, precies.
3: Kijk, een sigaartje of steek is leuk, maar dat is het dan ook wel.
2: Ja, en ik zie ook geen naalden in je arm. Hè?
3: Dat is mooi netjes, hè? Mooi strak.
2: Precies, ja. Of dan tattoos, hè? Want tattoos zijn ook wel naalden, maar dat is toch even anders.
3: Ja, dat is toch weer anders, hè? Dus dat is oppervlakkig.
2: En gisteren was het de Beatle dag.
3: Oh,
2: beetje fan van de Beatles?
3: Beatles, ja, leuke nummers hoor.
2: Wij zijn een beetje de leeftijd dat we als oude boomers dat nog hebben meegemaakt. Hè, dat zij
3: op het randje, het was nog echt heel, heel jong, zeg maar. Het was maar net 2-3 jaar of zo. Dus ik heb het niet echt bewust zozeer meegemaakt. Maar je maakt het wel weer mee natuurlijk als je wat ouder bent. Dan heb je iets van, dat was vroeger wel leuke muziek.
2: Zeker. Dat mijn vader had toen zo'n oude zwart-wit tv.
3: Oh ja.
2: En daar zagen we inderdaad de Beatles op.
3: Oké, okay. Heel bijzonder.
2: Was heel bijzonder inderdaad. En later gingen we over naar kleuren. En dat vond ik zoiets bijzonders.
3: Ja, het was de eerste keer had je ook iets van. Wat nou dan toch?
2: Ja, precies. En er zit kleuren in je beeld.
3: Neelt 1, 2 en 3 en was dat dan? Nee, en dan was 1, het klaar. 2. Ja, 1, 2 was het eerst nog in het begin.
2: Ja, het was altijd Nederland 1 en 2. Je had de keuze tussen 2. Toen waren nog keuzes heel normaal, hè?
3: Ja, dus precies.
2: Je kon kiezen tussen of één of een ander.
3: En als je Duitsland hebt, had je gewoon bijna sneeuw.
2: Ja, dan moest je het dak op klubben op een bal
3: tellen draaien. En we zitten alweer halverwege het jaar, hè?
2: Ja, we zitten ook nog halverwege het jaar.
3: Week 26.
2: Ja, zeker. Oh ja, 26 was het de helft van 52, hè?
3: Yep.
2: Ja, dus wat goed voor jou. Ja.
3: Ik heb mijn momentjes.
2: Ja, zeker. En morgen is de dag van de zonnebril. Nou, dat is niet een onverdienstelijk
3: Die kun je goed gebruiken, hoor.
2: Die kun je goed gebruiken nu. Ook al zeggen ze dat je ogen best wel wat zonlicht nodig hebben. Mm-hmm. Voor de broodnodige vitamintjes, mineraltjes.
3: Zeker, ja, absoluut. Dus
2: je moet natuurlijk niet in de zon kijken.
3: Niet fel in de zon gaan kijken. Nee, maar als je gewoon normaal je dagelijks ding doet, je kijkt een beetje zo voor je uit als ik zo dingen, dan weinig aan de hand.
2: Ja, we missen ook nog Joost fysiek hier. Maar hij heeft een boodschap voor jullie allemaal. En ik zou zeker even luisteren naar de TikTok-toppers die zometeen nog gaan komen. We hebben de uitgaansagenda van jou.
3: Ja, dat hebben we ook weer.
2: Je hebt weer een heel leuk lijstje gemaakt.
3: Zeker.
2: Welke kant van de Veluwe gaan we op?
3: Het is een beetje over de hele Veluwe eigenlijk wel.
2: De hele Veluwe,
3: ja.
2: Heen,
3: het begint van Heerde en dan Zutphen die kant op.
2: Dus als je uit Zutphen of Heerde komt of uit de andere regio.
3: Terwolde.
2: Terwolde ook inderdaad. Dan blijf vooral luisteren, want wij gaan jou vertellen waar je naartoe moet dit weekend. En we hebben Jade. Jade is weer, heeft een item gemaakt voor Weekendbeat.
3: Oh, leuk.
2: En zij heeft een item gemaakt over, kan niet anders, wat denk je?
3: Het mooie weer.
2: Nee.
3: Ach.
2: Nee, we gaan het niet over het mooie weer hebben.
3: Nee, kom eens. Dat is even, joh.
2: Nee. Jaad heeft een heel mooi item gemaakt over het WK voetbal.
3: Oh, ja. Dat leeft nu
2: en
3: ook heel
2: wat,
3: erg.
2: Het leeft nu en wat mensen daarvan vinden. En nou ja, ze heeft daar een heel mooi dingetje van gemaakt. En de recept terug van weg geweest, hè, dat gaan we ook nog doen.
3: Ja.
2: En ik heb daar een mystery guest voor.
3: Oh, kijk.
2: Ja, dus dat wordt toch nog heel leuk. Dus, hey, zullen wij de boel maar starten? Want,
3: het is een alle reden en een vol programma om te beginnen.
2: Het is
3: dus
2: een heel vol programma.
3: We gaan eraan.

0: is compleet.
1: En dit weekend maken we het nog completer met een drietal nummers waarvan de zomer afspat. Vorig jaar was dat Frenna en Zaza. Ja, daarvoor was het Cyril en Stambling. En dit jaar is het Rutger van Barneveld en Zoele Zomernachten.

0: Weekend Beats bij Patrick Bars. Recht naar de top.
1: Je luistert met plezier.
2: Weekend Beats. Jouw weekend. Jouw

0: Rutger van Barneveld. Hij komt niet uit Barneveld, maar waar komt hij wel vandaan? Weet je dat?
1: Ik zou het niet weten, maar misschien is het wel familie van.
0: Ja, misschien wel. Misschien wel. Oh ja, dat is
1: een
0: jaar.
1: Onze bekende dochter.
0: Maar hij komt uit Tiel.
1: Oh, Tiel?
0: Ja, dus niet uit Barneveld.
1: Nee.
0: Dus nee, dat zou heel
1: een stukje verder.
0: Ja, dat is een stukje verder. Daarvoor was het de Frenna van Zaza. Dat was zeg maar de zomerhit van vorig jaar. En daarvoor was Cyril van Stambling. Best wel leuk nummer dat.
1: Ja,
0: best
1: wel klopt goed. Dus,
0: ja. Hey, we gaan naar de TikTok-toppers.
1: Met Joost.
0: Met Joost weer. En ik ben zo benieuwd of hij nog ook tussen de lakens nu ligt.
1: Ik vind het knap.
0: We hebben ooit een keer gezegd tegen Joost van... Joost, jouw geluid, jouw audio klinkt niet goed.
1: Nee, precies, met een paar lakens.
0: Ja, een beetje te veel galmen, een beetje te veel... het is geen vol geluid, zoals we het hier noemen in de studio. Dus we zeiden we geven je een tip. Ga onder de lakens liggen en spreek daarin je TikTok.
1: Klinkt wat doffer dan, hè?
0: Klinkt wat doffer. Het is allemaal een beetje om je heen zacht, hè? Dus het geluid weerkaatst niet zo erg. Dus dat heeft hij dus ook gedaan. Ik ben even heel benieuwd of hij dat nu ook gaat doen.
1: Met een mooi rood hoofd na afloop.
0: Oh jongens, ik ben heel benieuwd naar welke toppers hij nu dit keer heeft. Dus dit keer is het woord aan Joost.

Hey, goedemiddag mannen en luisteraars. Jeetje, met 38 graden onder een dekbed liggen. Je moet heel veel blijkbaar over hebben voor dit mooie programma. Maar ik doe er vrolijk aan mee. 3 nieuwe nummers, tijd voor een nieuwe TikTok-toppers. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, heb ik eerst nog iets anders. Namelijk is een heuse strijd losgebarsten in het land tussen twee zomerknallers. Wat moet de zomerhit van 2026 gaan worden? En dat zijn twee nummers die wij ook in de TikTok-toppers hebben gehad. Namelijk Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld en Cheerio van Justin de Wild. Dus ik ben heel benieuwd, mannen, welke van de twee jullie favoriet is. Ja, we kennen natuurlijk inmiddels de tekst van Rutger van Barneveld. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Nou, ik wil ook maar één ding. En dat is dat die hitte snel voorbij is. Want, poor jongens, dit is toch wel, begint toch wel heel pittig te worden met die warme temperaturen steeds. Maar goed, genoeg daarover. Het is tijd voor een nieuwe ronde TikTok-toppers. We beginnen met Russo en Mart Hoogkamer. En die hebben de handen ineen geslagen voor de nieuwe song Dat Pakt Mij. Ja, pakkende tekst. Snap je hem? Zou je kunnen zeggen. Nou ja, gewoon twee artiesten natuurlijk die al lange tijd veel nummers, veel hits hebben gehad. En volgens mij heeft dit ook weer de potentie om grote ogen te gaan gooien. Dus daar starten we deze week mee. Daarna hebben we de Tour de France. Dan heb ik het niet over de wielersport. Dan heb ik het over Frans, Duits en Lange Frans. De twee Fransen hebben elkaar gevonden. En ja, hoe kun je dan niet een toepasselijke naam verzinnen dan Tour de France? Een heel leuk nummer, wat mij betreft niet kon ontbreken deze week in de TikTok-toppers. En tot slot hebben we ook weer even iets voor dat tempo weer. Feel for You sluiten we deze week mee af. Om even lekker te knallen. Hou je hoofd koel, mannen, deze week. De hitte lijkt bijna voorbij. Kunnen we eventjes bijkomen. Maar geniet tot die tijd nog even van deze drie TikTok-toppers.

0: voor ik het vergeet, de komende tijd heb ik ook vrij af. Dus ik ben er graag weer terug. Hopelijk dan ook in de studio op 4 september. Tot dan. En genieten van die vakantieperiode. Doeg!
1: Nou, dat was Joost weer vanuit zijn slaapdekbed gebeuren.
2: Hij klonk heel goed, hoor.
1: Hij hijgde ook heel erg.
2: Hè? Ja, hij hapte naar adem.
1: Ja, hij hapte naar adem, want het was wel heel warm onder zijn dekbed.
2: Heel heftig.
1: Ja, Joost van deze plek,
2: bedankt,
1: heel erg bedankt ook voor jou voor het seizoen wat je ons hebt gegeven.
2: Absoluut.
1: En de TikTok-toppers. Ik hoop dat je ermee doorgaat. En je zegt tot in de studio. Nou, wij zijn ook van plan om in september naar de studio in Heerde te gaan verhuizen. Ik vind het een beetje spannend, want dat is toch wel een beetje...
2: Het is heel anders, hè?
1: Het is heel anders, ja. Dus, maar goed, ben jij er klaar voor?
2: Ja, ik wel.
1: Ja? Oké, okay. Gaan we beginnen met jouw uitzending. Yeah.

0: Hij heeft altijd weer van die hele leuke dingetjes elke week
1: waarvan je zegt van
0: uitgaanstippen zo. Ja. En Apeldoorn, maakt niet uit wie hier op de Veluwe. En wie hebben we vandaag aan de lijn? Want ik ben altijd benieuwd van...
1: Ja, we hebben Jolente van...
0: Jolente, wat een mooie naam is dat. Jolente uit...
1: Uit Terwolde. En die organiseren het Tekko Auto Race Cross. Hartelijk welkom in de uitzending.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Ja, en vanavond begint het, hè?
2: Ja, vanavond om 6:30 zullen de eerste wedstrijden van start gaan.
1: Kijk.
2: We beginnen vanavond met de Dutch Endurance Cup. Dat is een kampioenschap met endurance wedstrijden.
1: En wat is een endurance wedstrijd?
2: Endurance wedstrijd is dat ze afhankelijk van waar we te gast zijn of waar ze te gast zijn, 1 à 2 uur races, waarin ze zoveel mogelijk rondjes moeten rijden.
1: Oh, dat is wel leuk. En zoveel mogelijk schade maken, of is dat nog niet de bedoeling?
2: Nee, ze mogen geen schade maken, nee.
1: Okay.
2: Een heel licht contactje wordt soms nog getolereerd, maar in principe is dat niet de bedoeling. In principe is het gewoon de bedoeling om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk rondjes te rijden.
1: Okay.
2: Met een aantal verplichte pitstops. Zeker met de warmte nu zijn er wat meer verplichte pitstops.
1: Inderdaad, even bijtanken, zeg maar. En wat zijn de zaterdag en de zondag?
2: Kan er ook nog gewisseld worden.
1: Ja, en de zaterdag en de zondag zijn dan ook diverse manches van die cross te zien.
2: Zaterdag en zondag hebben we een ander kampioenschap. Dan strijkt het Autocross Master kampioenschap bij ons neer.
1: Okay.
2: En dat is een reeks van 6 wedstrijden in Nederland en België. Ook enkele Duitsers en Luxemburgers doen mee.
1: Internationaal.
2: En daar zijn wij het tweede wedstrijd zijn wij van de reeks.
1: Hartstikke mooi. En wat is de intreeprijs?
2: De intreeprijs is €15 per dag. Vrijdagavond een tientje.
1: Oh, kijk. Dat is wel mooi meegenomen. En, is dat en
0: waarom, is dat zo, waarom is vrijdagavond dan een ander bedrag?
1: Kotter, hè?
2: Omdat het vrijdagavond alleen vrijdagavond is. En omdat het zaterdag om 8:30 en zondag om 8:30 ochtends begint. En tot een uurtje of 6 à 7 doorgaat.
1: Okay. Dat is een heel dag.
0: En geef eens 1 reden waarom ik als niet-auto-fan, autorace-fan, toch naar jullie evenement moet komen.
2: Omdat iedereen die bij ons op het terrein komt ontzettend onder de indruk is van de omvang van het hele evenement. En ook van de snelheid van de auto's op de baan. Het aantal verschillende deelnemers.
1: Okay.
2: En de samenhorigheid en de gezelligheid ook op het terrein.
1: Ja, en wat is er nog meer naast het autocross endurance gebeuren te doen? Een tent of zo? Of?
2: Wij hebben een feesttent hebben we voor 's avonds. In principe alle avonden na de wedstrijden is er een prijsuitreiking in de tent.
1: Ja.
2: En draait Atomic Sound en Light uit Klarenbeek. Die maken er een mooi feestje van.
1: Hartstikke mooi. En wat is de locatie waar je moet zijn?
2: De locatie is de Heegse Straat in Terwolde.
1: De Heegse Straat in Terwolde. Dus kom op met z'n allen dit weekend naar Terwolde, zou ik zeggen. Hè?
2: Ja, zeker. Neem genoeg te drinken mee.
1: Ja.
2: Of koop wat te drinken hier, want het wordt erg warm.
0: Hé, maar wat doen jullie met de stof? Want ik zit naar die foto's te kijken op jullie taco-terwolde.nl. En ik zie best wel wat stofwolken zo. Wat doen jullie daar? Maak je dit terrein nat? Of zijn er nog andere methodes om dat niet zoveel te laten stoffen?
2: Ja, de baan die wordt tussendoor gesproeid.
0: Ja.
2: Om evenwicht te houden inderdaad tussen stof en geen modder, zo hard mogelijke kleibaan.
1: Oh, hartstikke mooi. Het staat dus garant voor mooie wedstrijden. Mag ik je in ieder geval bedanken voor de leuke interview? En een heel veel succes wensen dit weekend.
0: En ik heb een vraagje. Heb jij nog een leuk nummer wat bij dit evenement hoort? Hè? Welk muzieknummer zou jij hierbij willen horen?
2: Overval
0: ik je even, hè?
1: Er zijn er wel een paar nummers bij natuurlijk, hè?
2: Dit is even een onverwachte vraag.
0: Ja, je mag er even over nadenken. 2 seconden.
2: Ja, We Are The Champions wordt vaak op zondagavond gedraaid. En met iedereen meegebruld.
0: Ja.
2: En bij ons binnen de vereniging is Baila Baila erg favoriet.
0: Oh, maar dat is ook bij ons een hele grote favoriet. Ja. Die Baila Baila, de Gasolina.
2: Ja, gezellig met z'n allen meeschreeuwen.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen. We zullen hem straks even draaien, Patrick.
0: We gaan hem nu draaien. Dat is van
1: nog
0: even beter. Serieus is dat, hè?
1: Ja, tot. Heel veel succes gewenst dit weekend.
0: Dankjewel, Jolente.
2: Super, bedankt.
1: Dag hoor.

0: van Terwolde gaan wij even de IJssel, de IJssel over. Hè? En dan gaan we naar, naar Zutphen, geloof ik.
1: Naar Zutphen. Het zaakje Zutphen. Van Zutphen.
0: En wat heb jij aan...
1: Ja, we hebben Robert aan de lijn van Chamaven. En die organiseren een groot bierfeest in Zutphen. En als het goed is, is hij zelfs op de locatie nu. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag inderdaad. Ja, we zijn vandaag met de eerste dag van het speciaal bierfestival gestart. En,
1: kijk. Ja. En hoe is de opkomst? Loopt er al een beetje naar binnen?
0: En we hebben het over personen, hebben we het niet over het bier.
2: Ja, bier, ja. Nee, zeker. Nee, het is gezellig druk aan het worden. En dat is natuurlijk een warme dag gehad, dus dan merk je dat het wel...
1: Dan gaat een biertje er al in, hè?
2: En dan is wel iedereen dorstig geworden, inderdaad. Dus dan is het een biertje altijd lekker erbij, zeker.
1: Wat kunnen we een beetje in headlines verwachten dat weekend in Zutphen?
2: Ja, we hebben een heel mooi podium staan. Daar hebben we diverse bandjes die optreden.
1: Okay.
2: Dus ja, nu om 6:00 begint dan het eerste optreden. En dan tot vanavond is dat. En we sluiten af met twee DJ's die dan feestelijk einde maken aan de avond. En dan stopt het op 12:00. We zitten heel mooi in de grote gracht hier aan Zutphen gevestigd, achter de Spaanse poort.
1: Okay.
2: Dus het is heel mooi dat je ook 's avonds dan wegkijkt op de kerk en over het... Over de gracht heen.
1: En zit er ook een intreeprijs begrepen als je naar binnen komt? Of is het gratis?
2: Nee, we hebben het gratis voor iedereen. Dus iedereen kan er gratis naar binnen. En als je dan de bieren wil proeven, dan hebben we een proefglas. En daar betaal je €5 voor. En dan kan je daar de verschillende bieren van alle brouwerijen proeven.
1: Oké, en dan wordt er ook een beetje toelichting gegeven van wat voor soort biertje het is. En,
2: Ja, dat is wat leuk. We hebben heel veel brouwerijen hier echt uit de omgeving. Een aantal uit Apeldoorn, eentje uit Amersfoort. En de rest komt allemaal uit... Uit nog dichterbij eigenlijk in Zutphen en omstreken. Dus dat is heel erg leuk dat de echte brouwers er ook staan... die dan echt kunnen vertellen over, het, over de bieren die ze brouwen... de brouwerij die ze hebben.
0: Hey, maar Robert, als je nou kijkt naar jezelf... Hè? Je bent zelf dan denk ik ook een bierfan. Mag ik dat zo zeggen?
2: Zeker, ik ben een liefhebber.
0: Ja, en wat is jouw favoriete biertje?
2: Ja, dat voor mij ligt het ook aan het moment. Ik vind het heerlijk in de zomer bijvoorbeeld een heerlijke Weizen of een frisse blonde te hebben.
0: Ja.
2: En dan als het wat donkerder weer wordt, dan vind ik het ook lekker om van een mooi stevig donker bier te genieten. Maar ik hou nu wel heel erg van een American Wheat Ale of dat soort bieren die mooi verfrissend zijn, fruitig. Dat is mooi genieten.
0: Ja. Maar is het niet zo dat met warm weer dat je dan juist geen alcohol moet drinken eigenlijk? Door uitdroging en zo. Heb je dat op het festival ook een beetje rekening mee gehouden? Bijvoorbeeld tapkranen en zo voor water neergezet?
2: Ja, zeker. Dat is heel erg belangrijk. Helemaal met het weer om goed op te letten dat je voldoende drinkt inderdaad. Dus we hebben allemaal de waterpunten staan waar gewoon mensen gratis dan water kunnen pakken ook. Want het is belangrijk dat ze gewoon tussendoor heel veel water drinken. Ja. En dan gewoon rustig een biertje af en toe in de schaduw drinken.
1: Lekker genieten gewoon.
2: Ja, dat zijn gewoon precies lekker genieten, maar wel denken om jezelf ook.
0: Absoluut.
2: Dus zoveel mogelijk uit de zon gaan zitten en dan mooi genieten van de bieren.
1: En zoals de aanvangsdagen, zoals zaterdag, zondag, wat voor tijden staan daarvoor dat het festival geopend is?
2: Ja, zaterdag beginnen we om 1:00 en zondag is het vanaf 12:00 middags.
1: Okay.
2: En zondag dan hebben we ook een open podium, dus dan kan iedereen ook inschrijven om zelf wat te organiseren, zelf wat te doen.
1: Oké, want ik keek even op de site en dan zie ik staan zaterdag 12:00 en zondag om 1:00. Dus vandaar dat ik het even vroeg.
2: Dat klopt inderdaad net andersom eigenlijk.
1: Ja, geeft niet, maar ik zag staan, dus vandaar dat we eventjes erin gingen. Nou, dat klinkt heel goed. Het weer zal wel meewerken, dus ik denk dat jullie een mooi feestje gaan krijgen.
2: Nee, ik denk het ook zeker, ja. Je hoopt altijd dat het niet gaat regenen op zo'n festival, hè. Dat werkt altijd mee.
1: Maar, niet zoals vorige week gaat, zeg maar.
2: Het zonneweer bij.
1: Nee.
2: Ja, precies. Ja.
0: En Robert, wat voor een nummer zou hierbij passen? Wat voor muzieknummer? Die zit met André Hazes.
2: Dat is een hele goeie.
0: Ja, de vorige hebben we ook een beetje verrast met deze vraag.
1: Want een beetje getraind.
0: Je zit natuurlijk helemaal in het bier-event in Zutphen. Maar dat snap ik wel. Maar heb je ook een nummer waarvan je zegt van... Ja, dit hoort gewoon bij zo'n event thuis.
2: Ja, dan zou ik wel denken aan Chef Special met Amigo. Dat vind ik echt een heel mooi toepasselijk nummer om dit mooie evenement te begeleiden. Ja.
0: Nou, dan gaan we Chef Special erbij pakken. En we gaan jou dan denk ik bedanken voor het interview.
1: Uiteraard. En een heel mooi weekend gewenst.
2: Hartstikke leuk.
0: Goed.
1: En bedankt.
0: Tot de volgende keer.
2: Hoi.
0: Tot de
2: volgende keer.

0: trick. Wat doe je nou?
1: Nou, dat merk je toch. Ik breek hem af, want ook al vind ik het een erg mooi nummer van de Chef Special Amigo. En dat is echt een nummer
2: wat
1: een heerlijk opzweepnummer is. Dus we gaan naar het voetbal.
2: Naar Jaren.
1: Nou ja, naar Jaren zometeen. Maar wat vind jij van het voetbal?
2: De WK. Ja, het Nederlands begon een beetje troef eigenlijk. Maar toch afgelopen zaterdag speelden ze toch wel weer mooi.
1: Ja, zeker. We hebben echt genoten. En vanavond weer, hè? Ja. Ga jij vannacht kijken?
2: Nou, als ik een beetje fit genoeg ben, dan ga ik vannacht gaan kijken.
1: Nou, oké. Maar goed, we gaan het aan Jade vragen. Goedenavond, Jade.
3: Goedenavond, Patrick. Dit is Jade vanuit winkelcentrum Mercatorplein in Apeldoorn. Overal hangen oranje vlaggetjes, want het WK is in volle gang. Maar hoe vinden Apeldoorners dat Nederland zelf speelt? Ik sprak erover met een paar mensen. Kijk jij naar het WK?
4: Ja,
5: wij kijken naar het WK.
4: Ik kijk alleen Nederland.
3: Hoe vind je Nederland tot nu toe spelen?
6: Ja, Japan, die 1-1, dat vond ik gewoon verschrikkelijk. Dat was waardeloos. Toen zakte me de moed wel een beetje in de schoenen. Maar toen met Zweden, die 5-1, toen was ik wel weer echt extatisch, hoor. Toen was die hoop dat we toch kampioen zouden worden, is toch wel weer een klein beetje hersteld.
5: In het begin was het niet heel geweldig, maar de laatste wedstrijd was wel fantastisch om te zien. Mijn man kijkt alle wedstrijden bijna ook 's nachts, ik niet. Maar ik vind het wel leuk dat het goed gaat.
4: Nou, de tweede wedstrijd deed het heel goed. De eerste wedstrijd was niet zo. En ik dacht al toen het 2-1 is, nou, dan wordt het zo weer 2-2. Maar nu, de laatste wedstrijd, hebben ze het goed gedaan.
7: Ja, dat is wel een lekkere overwinning voor Nederland.
3: Ja, en heb je ook vertrouwen in Memphis, die na een paar jaar blessure weer in het spel is?
6: Ja, ik vind, hij heeft een gigantisch ego. En ik vind het persoonlijk geen leuke speler. Maar ik denk, wat zijn naam betreft, ik denk wel dat hij het kan.
5: Nou, hij valt op omdat hij natuurlijk anders is dan de gemiddelde voetballers. Nou, ik vind dat niet zo erg. Een beetje kleur in je persoonlijkheid laten zien aan anderen. Niks mis mee.
7: Ja, ook een beetje. Maar ik vind het ergens wel een beetje vet.
4: Ik vind hem altijd een beetje het mannetje. Dat hij denkt dat hij heel goed is. En ik heb het idee dat ook een beetje een lievelingetje is van Koeman. Dat hij hem elke keer erin zet. Dus ik ben niet zo'n heel fan van Memphis Depay.
3: En hoe vind je de drinkpauzes?
6: Ik vind het wel een sterk plan. Helemaal in Houston, daar is het wat 35 graden met zo'n wedstrijd. Ik zweep me nu al helemaal dood. Ik denk, als ik ook nog 90 minuten zou moeten voetballen zonder zo'n break, denk ik echt dat je meerdere beroertes gaat krijgen. Dus alleen maar goed.
3: Wat denk je? Gaat Nederland winnen?
5: Ik denk het wel.
7: Makkelijk tegen Tunesië.
6: Ik denk niet dat we echt kampioen gaan worden, maar ik heb zeker tegen Marokko of tegen Brazilië heb ik wel echt. Als je die twee weer in het veld zet, dan heb ik er wel echt vertrouwen in.
4: Als ze niet van Tunesië kunnen winnen, dan denk ik van ja, dan hoor je daar ook niet thuis op het WK. Want ja, die moeten ze sowieso eigenlijk wel winnen.
3: Ja, zoals je hoorde was het in het begin nog even twijfelen. Maar toen Nederland eenmaal van Zweden won, begon het vertrouwen pas echt te komen. Ook zeggen ze dat de wedstrijd tegen Tunesië helemaal goed gaat komen.
1: Nou, dat denken wij ook, hè? Dat het helemaal goed gaat komen.
2: Ja, absoluut. Dat moet gewoon.
1: Ja, moet gewoon. En anders gaan ze het vliegtuig op en dan mogen ze gewoon lekker
2: naar huis. Ja, daarom precies dat.
1: Dus Jade, heel erg bedankt voor jouw bijdrage. En we zien jou 4 september. En dit is Shakira met La La.

0: met dit soort muziek heb ik altijd het gevoel dat mijn lijf niet stil kan zitten. Heb je dat ook last van?
1: Je komt echt in beweging, hè?
0: Je komt echt met die heupen echt. Ja, ja, ja. Jij ging hier gewoon even tekeer hier in de kamer.
1: Dat ja, zeker.
0: Dat was
1: nou,
0: helemaal te gek.
1: Als je Shakira ziet, dan, dan wil het wel allemaal.
0: Nee, ik bedoel ander tekeer. Je ging
1: nee, om te zien hoe ze moved. En dan heb je iets van, joh, weet je, dan blijf je ook niet stilzitten.
0: Ja, ja, ja. Hey, we hebben het heel weinig gehad eigenlijk over het warme weer. En dat is een reden voor, hè, denk ik. Want iedereen die je spreekt op straat, maakt niet uit waar. Iedereen vindt het warm.
1: Het is warm, maar aan de andere kant denk ik ook van, het is ook een beetje een mindset van, als je denkt dat het warm is, is het ook heel warm.
0: Ja, precies. Dat zeg je heel goed. Het is een mindset. Want waarom gaan wij met z'n allen in een caravan helemaal klaarmaken? We gaan de auto helemaal inpakken. Ja. Kinderen zijn allemaal klaar. Die gaan allemaal jengelen op de achterbank. En die zeggen van, wij willen graag naar Spanje. We willen naar het warme weer toe. Kroatië, maakt niet uit waar. En hoeveel graden is het daar?
1: Hetzelfde en misschien nog wel warmer.
0: En misschien nog wel warmer.
1: Dan gaan we twee uur in de stouw staan.
0: Dat is gewoon heerlijk, want dan gaan we lekker aan het strand zitten. We gaan een cocktailtje erbij, een biertje erbij. Safilia of een Safessa.
1: Safessa, ja.
0: Ja, precies. En sangriaatje erbij. En dan s'avonds gaan we de plaatsen allemaal bezoeken. En waarom vinden we het allemaal hier een probleem in Nederland? We moeten allemaal binnen blijven. Het is code oranje. Code oranje. Ja, en dat is toch...
1: Ja, want dit is wat je zegt, je mindset is het weer, eigenlijk kom je weer op terug. Ja. Want als je vakantie hebt, dan hoef je niks. En dan heb je iets van, joh, ik was morgens wakker, ga mijn gemak even lekker op strand zitten of wat dan ook. Als je op hier bent, dan moet je op je werk, je hebt je ritme. En bepaalde werkzaamheden zijn gewoon zwaar. Hè?
0: Dus, maar goed, daar kun je rekening mee houden. Want in
1: Tropenrooster, hè?
0: Ik had begrepen namelijk dat ook de overheid aan het nadenken is, als dit weertype gewoon hetzelfde blijft al die jaren, dat we ook naar siesta's gaan. Hoe zou je dat vinden? Van 12 uur tot 4 uur even een lekker dutje doen?
1: Het is niet verkeerd, alleen je moet wel rekenen dat je sociaal leven s'avonds dan weg is.
0: Nee, omdat het sociaal leven verschuift dan naar de avond toe.
1: Klopt, maar als je dan uren moet werken, dan kun je s'avonds niet meer.
0: Dan wordt het werk natuurlijk ook anders. Alles wordt anders als iedereen siesta's gehouden.
1: Ja, maar je moet wel je uren maken, zeg maar, voor je geld, zeg maar. Dus.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. Ja,
1: wat je s'avonds nu normaal doet, zeg maar, dat je vrij bent, dat moet je dan dus op die middag gaan doen. Maar daar heb je siesta, dus...
0: Dan ga je meer naar de avond toe. Kijk, want ik was een keer in Egypte en daar waren al die kinderen. Ik dacht overdag in de middag, waar zijn al die mensen?
1: Ja, dat is heel rustig.
0: En die zijn allemaal liggen die in de bed en altijd na zonsondergang. Kwamen de kinderen naar buiten, de mensen in de mooiste kleuren. Ja. En die gingen naar de restaurants toe, die gingen eten, drinken. En tot 11 uur, 12 uur, 's nachts was dat gewoon.
1: De terras loopt pas om 8 uur vol, hè?
0: En alles lag alles was nog vol. ik vind dat een magnifiek leuk gebeuren. Ja. Hey, we gaan naar het laatste onderwerp van het laatste programma van voor de zomer.
1: Ja.
0: En dat is zeg maar het recept, hè?
1: Ja. En wie gaat het nou doen?
0: Ja, wie gaat het nou doen? Nou, we hebben een mystery guest. Ja. En die mystery guest is iemand die het nog niet eerder heeft gedaan.
1: Oh, dat wordt wel heel spannend.
0: Ja, wie denk je?
1: Nou, ik heb een vermoeden.
0: Je hebt een vermoeden?
1: Ik denk misschien als uitsmijter zou het heel leuk kunnen zijn als jij het zou doen.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Ik heb het altijd nog kunnen delegeren, deze taak.
1: Yep.
0: Maar ik ben bang dat ik er nu niet onderuit kom.

0: Ja, dat ga je.
1: Nou, dat moeten we maar doen, hè?
0: Jazeker. Ja. Je kan het.
1: Wat denk je? Zullen we een weddenschap van maken?
0: Nou, je gaat het gewoon redden.
1: Ik ga het gewoon redden, inderdaad.
0: Ah, absoluut.
1: Nou, wat we gaan eten, en vooral met het mooie warme weer wat we nu de laatste tijd hebben. Ik ga proberen al een beetje in een tempo te komen. Gaan we het hebben over gebakken aardappels met worst en sla.
0: Nou, dat is lekker eten, toch?
1: Vooral die gebakken aardappels.
0: De sla.
1: Ik moet het toch niet aan denken. Om dat nu te gaan eten, dus... Dus ja, het
0: nou,
1: is...
0: Nou, mijn gemak, heb ik wel een trek eigenlijk. Het komt tegen 6 uur aan, en ja...
1: Oké, nou, het begint tegen 6 uur, dus ik zou maar gaan opschieten.
2: Mooi
1: dus,
2: minuut.
1: We hebben wat zonnebrandolie nodig, we hebben wat verse krieltjes nodig, wat we hebben varkensbraadworsten nodig, we hebben witte scharreleieren nodig, we hebben een krop sla nodig, komkommer, trostomaten, halfvolle slasaus en dan gaan we hem aan de slag. Ja. We verhitten 3/4 van een olie in een grote pan en bakken de krieltjes met peper en zout op en dan hebben we nog 20 minuten op hoog vuur goudgeel gaar te maken. Nou, hartstikke lekker. Scheppen regelmatig op. Verhit ondertussen de rest van de olie en de koekenpan en de worstjes worden gauw gaar in 15 minuten. Kook ook de eieren in 8 minuten. Zijn we wel heel erg hard dan. En laat ze schrikken. Niet al te hard, want met koud stroom water gaat het altijd wel goed. Pel ze dan en snij ze in partjes. Maar ondertussen de salade was te droog. De salade halverwege de komkommer en de lengte en snij ze in plakjes. Snij de tomaten ook in partjes. Meng de sla, komkommer en tomaat. De sprinkels in de salasaus. En verdeel de eieren met de petjes. Bestrooi met peper en dan is die klaar.

0: was weer een
1: 41 seizoen.
0: Ja, zeker. Het was een leuk seizoen.
1: Absoluut.
0: William, ik wil jou bedanken.
1: Ik wil je ook bedanken, Patrick. En Joost ook, uiteraard.
0: Ik vond het heel erg gezellig met jullie. Joost vanuit de lakens, hè, als je er nog steeds onder zit. Dank je wel voor jouw inbreng.
2: Je mag nu voor de dag komen, hoor, een paar maandjes.
0: Ja, je mag er onderuit komen. Het hoeft niet meer. Je hoeft niet meer te blijven.
2: Het is klaar.
0: Het is niet klaar. Dus we gaan de zomer vieren en daardoor... Ja, zijn wij niet meer live te horen hier op RTV 794.
1: Nee.
0: Maar we krijgen een soort van non-stop muziek. Gaan we wel uitzoeken voor jullie. En dat is de komende weken tot en met 4 september.
1: Dat is nog eventjes inderdaad. Ja, iedereen gaat ook op vakantie. Dus,
0: gaat op vakantie. Je kunt ook meeluisteren op vakantie als je dat zou willen.
1: Ja, absoluut. Dus, even de uitzending gemist. RTV 794 kijken.
0: Ja. Hey, cijfertje nog even snel.
1: Ik geef toch weer 8,5.
0: 8,5. Nou, ja. Ik ga met je mee met een 8,5. Ik vond het een erg leuke uitzending. En
1: leuk seizoen.
0: Jullie allemaal nog dankjewel voor het luisteren. En voor de steun in de mail en dat soort dingen. En tot het volgende seizoen.
1: Tot de volgende keer.
3: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. Een manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Ja, Blues.
1: Jos Niedersing.
0: Popje Blues, een programma met popmuziek, jazz, blues en aan verwante stromingen. Na het nieuws van 7 uur rock'n'roll, blues en jazz. In dit programma muziek uit 2026, 2017 en 2009. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 70. De playlist kun je vinden op rtv794.nl onder het item op Radio TV. Ik begin met Dove Alice.

De Hope Ellis bracht in 2015 zijn eerste single als soloartiest uit, To the Scandals. Het nummer werd door Pace uitgeroepen door het beste nieuwe nummer van de week. En later hetzelfde jaar kondigde hij zijn debuutstudioalbum uit, Blizzard. En Love werd ook Love Is. En dan een liedje werd ook door Pace uitgeroepen tot een van de beste nieuwe nummers van de week. Het album Blizzard werd bij het uitbrengen door critici geprezen en beschreven als een fantastische samenwerking van zijn belofte. En nu hoor je, heb je gehoord, Heaven Has No Wings. De Engelse zangeres en liedjesschrijver Maisie Peters kreeg een platencontract nadat ze enige bekendheid had gekregen op YouTube en bracht twee singles en twee EP's uit. Nu haar derde album is uitgekomen, Florescence, en daarvan hoor je How Is This? 20.

0: like a nightmare, like a vision. The house is my old lovers will live in.
1: Macy Peters, How Is This? De muziek van de Amerikaanse muzikant, zanger, liedjeschrijver Kevin Morby wordt gerekend tot de indie rock en folk rock. Hij bracht 6 studioalbums uit en nu is een 7e album uitgekomen, Little Wide Open, daarvan A Ride Passenger.

Morbi, alright, passenger. De Nieuw-Zeelandse zangeres, liedjeschrijfster Aldous Harding staat bekend om haar eigenzinnige theatrale optredens en haar vormveranderde stem. Van de vijfde album Train on the Island, What Am I Gonna Do?

All those Harding, what am I gonna do? Daryl Bob won in augustus 2012 de eerste editie van de Talentenjacht, de beste singer-songwriter van Nederland. In 2016 vertegenwoordigde hij Nederland op het Eurovisie Songfestival, waar hij elder werd. En op 1 april, afgelopen 1 april, kwam zijn 8e studioalbum uit, Outcast Town. Daarvan My Place.

Daar were both my place. Zo'n 25 albums uitgebracht sinds 1995, Bluff. En dat inclusief EP's, download albums, live albums. In 2007 kwam er een nieuw studioalbum uit. En dat moet je gewoon aanzetten. Het is de opvolger van het album uit 2014, In het midden van alles. En dat was vooral een rockplaat. Aan hoor je wat meer de kwaliteitspopliedjes van Bluff. Zoute landen.

Love is out of London. De Amerikaanse zangeres Chastity Brown speelde drumsaxofoon in de kerk in Union City, waar ze opgroeide. Toen ze ouder werd, begon ze haar zelfgeschreven liedjes te zingen. In 2007 bracht ze haar debuutalbum uit, dat niet door iedereen even enthousiast ontvangen werd. Moeilijke liedjes, maar als je ze door haar wakker laat schudden. Van Silhouette en Sirens, Colorado,

Sissy Brown, Colorado. In 2007 bracht de groep Young Love op door zanger Dan Kees. In 2009 kwam de tweede uit One of Us. Een album met plezierige pop-rockliedjes die je niet zo snel vergeet. Get Me Up

back. Hey, girl, in the back. Hey, hey, girl, hey, girl, in the back. In the back, in the back. Hey, girl, in the back. Hey, hey, girl. Oh, wow. Get me up. Toen Sander Hans voor een opname voor een commercial bleek dat ze ook nog wat gitaar kon spelen, kwam ze frontaal in beeld dan de bedoeling was. Ondanks dat er geen eigen liedje van haar was, werd het toch een hit op YouTube. Het gevolg was het debuutalbum van Sander Hans met haar artiestennaam Miss Montreal. This is my life.

0: Met Miss Montreal is het 7,5 minuut over 7 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar
1: Pop Ja Blues.
2: Jan Nederveen.
0: De 90er jaren in Pop Ja Blues. En dit is van Euclid Kid Joe in 1992. Everything About You. 9 weken genoteerd en een
3: Number 5.

Ugly Joe, Everything About You. Erasure was een Engelse synthesizer pop duo bestaande uit zanger Andy Bell en keyboardspeler Vince Clark. In 1992 bracht ze een EP'tje uit met 4 ABBA-liedjes, ABBA-esque. In Engeland kwam dit EP'tje op de eerste plaats te staan in de single-lijst Lay All Your Love on Me.

0: De 80er jaren in Popje Blues.
1: Van de LP Undercover of the Night uit 1983 van de Rolling Stones, met de hitsingle Undercover of the Night. Een albumtrack, Wonder Holds You,

0: de 70er jaren in Popje Blues.
1: Hard Edge Tonight kwam er daarna in 1979 nog een nieuw singeltje van de Eagles uit. In tegenstelling tot Hard Edge Tonight, dat het nummer 16 was, bleef de long run in de tipraden steken. Op de andere kant van de long run staat de disco Strangler,

0: Eagles, The Disco Strangler. Een hit voor Still I Spend uit 1975. In Engeland de nummer 5. Bij ons was het een enige hit. Zeker 7 weken genoteerd. En een...
1: Number 10.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
1: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in de ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: stage for rock and roll in
1: pop pop pop pop pop.
2: In 1953 nam Little Richards met Johnny Otis Band het liedje Little Richards Boogie op. Het werd pas in 1956 uitgebracht. Geen noteringen voor dit liedje.

En ook de piano is van Little Richard, Little Richard's Boogie. De Chacachas was een Belgische groep die in de jaren 50 tot de jaren 70 een redelijke populariteit had met hun singles, die een mix waren van uiteenlopende, vaak exotische stijlen onder de naam Let's Soul. Die werden zo aan de man gebracht. Big Strong Madison is een rock'n'roll liedje uit 1962.

Sacasas Bing, Strong, Madison. Stilos Trio is een Portugese band die inspiratie put uit jazz, blues, country, bossa nova en western swing. De originele stijl van de band combineert eigen materiaal met de standards op een jazzy basis gekleurd met rock'n'roll invloeden. Een ongebruikelijk trio met stiergitaar, trompet, bas, drums, dat vaak wordt uitgebreid met de saxofoon. En de zanger is Arsene Roulette. Outmoded en lo-fi,

Tijd voor Blues in Pop Je Blues. Als schoolmeisje zong Granny Duffy in de plaatselijke koor en ook in een familieband met haar zussen, omdat ze thuis geen televisie hadden. Toen ze nog jong waren, liet haar moeder hen in plaats daarvan een platenspeler kopen, waarop ze allemaal werden aangemoedigd om op een verjaardag en met kerstmis een plaat te kopen. Later werkte ze als sessiezangeres met verschillende bands in Italië en Frankrijk. Van een nieuwe album, What Am I Supposed to Do? Tragedy.

Grand Duffy, Tragedy. Het derde album van Tommy Castro verscheen in oktober 2015, genoteerd in de top blues albumlijst. Daar de nummer 4, Matthew To My Madness, en een stekend album. Tommy Castro produceerde het album zelf, zodat het helemaal zou klinken zoals hij in gedachten had. En het vindt het allemaal wat gewoontjes, maar het is wel I'm Qualified.

Tommy Castro Unqualified. Volgens de debuut solo album van de Canadese gitarist Chris Antonic. De belangrijkste vocalist op het album is Josh Williams. En die hoor je ook in If You Start From Here.

opgericht. En toen ik If You Start From Here... Jonge muzikanten zingen blues, wel een andere generatie. Dat maakt Michelle Wilson uit Rhode Island al duidelijk. Door het Joan Osborne geschreven titelliedje van haar album uit 1998. Trying to Make a Little Love. Een ander liedje op dat album, Each Day.

Michelle Wilson, Each Day. Het naamloze debuutalbum van de Delgado Brothers uit Los Angeles verscheen in 1987. Totaal hebben Joe, Steve, Bob 4 albums gemaakt, vooral blues georiënteerde platen. Het verhaal van haar number

Albert King, Searching for the Woman. Een blues over armoede, gevangenissen, leven, liefde. Bessie Tucker, Penitentiary Blues. Een opname uit 1929.

And he walked away.

De Amerikaanse jazztrompetist, big band leider, componist, arrangeur en acteur Ray Anthony speelde begin jaren 40 in het orkest van Glenn Miller en was vooral begin jaren 50 erg populair. Uit 1953, Mr. Anthony Boogie.

Ray Anthony, Mr. Anthony's Boogie. De Deep River Quartet was een Nederlandse close harmony groep met een breed repertoire met plaats op gospel, swing, soul, blues, ballads, pop, jazz en ook opera. Uit 1983 medley Swing is the Thing.

0: thing. Sure thing. Swing is the thing. Yeah!
1: Deep River Quartet, Swing is the thing. Joris Tepe is een Nederlandse bassist die ook veel succes heeft in New York. In 1998 kwam het album Firm Roots uit. En daar hoor je verderop Don Braden tenor saxofoon, Renato Chicago piano, Steve Altenberg drums. Een nummer geschreven door Don Braden, The Whale Jumpers.

Joris Tepe, de Veel Wimpers. Paul Jackson Jr. is een Amerikaans voormalig kindacteur, componist, arrangeur, producer en gitarist van Fusion Urban Jazz. Hij heeft tientallen albums gemaakt. De laatste kwam vorig jaar uit, Jazz, Funk, Soul. Dat is zeker te horen op dit album. Ramblin',

0: Ja, blues.
1: Jan Nederveen.
2: Poppy Blues is een programma van NTV 794. Informatie over Poppy Blues je kunt vinden op de site en ook via de site naar Poppy Blues luisteren. Voor zoek je suggesties, je wilt een liedje nog een keer horen, je kunt mailen naar poppyblues@gmail.com. Volgende week weer een Poppy Blues en de playlist staat vanmorgen op de site van NTV 794 onder het item op Radio TV. Een heel mooi weekend, geniet ervan, dag.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VN-landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Mr. PJ Morton, I'm So Lonely. In de Flashback Show daarvoor hoorde je Mai Tai uit 1984 en The Rules of Love. Nu is het tijd voor nieuw werk met Justin Garner en hier is de Girls Go.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
1: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeld...

En zo raken we alweer aan het laatste gedeelte van de Flashback Radio Show voor deze week. Door de Rafael Cameron. En het was een albumtrack genaamd Boogie's Gonna Get Ya. Hey, New York, another taste. And let's run into love.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste metertemperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen stuurden hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag...